0: want daar is niks van waar. De fraude helpdesk kreeg vorige maand zo'n 100 meldingen per dag. Ook Ideal waarschuwt, de echte overstap begint pas eind dit jaar, maar je hoeft niks te doen. In Rotterdam is een kind gewond geraakt bij een brand die begon in een slaapkamer. Er stond een matras in brand. Volgens regiozender Rijnmond liep het kind daarbij brandwonden op. De bewoners konden vannacht niet meer thuis slapen. Twee buren moesten ook even hun huis uit, maar zij konden wel terug naar huis. Een olietanker in de straat van Hormuz kan geen kant meer op nadat een onbekend projectiel de machinekamer heeft geraakt. Het is niet bekend waar het schip vandaan komt. Volgens de Britse marine is de bemanning wel veilig. Doordat Amerika en Iran ruzieën om de straat van Hormuz, kunnen schepen er nog steeds niet veilig doorheen varen. En Amerika wil het aantal asielaanvragen hard omlaag brengen. Dat moet gebeuren door een visum voor een kort verblijf in te trekken en als mensen hebben gelogen bij de aanvraag. Dat kan gebeuren als iemand een asielaanvraag doet om voorgoed te mogen blijven. De Amerikaanse regering wil niet zeggen hoeveel visa dan ongeldig zijn. Het weer van Weer Online? Het is helder en een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Overdag wordt het zonnig met op veel plaatsen zo'n 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Goeienacht, dit is Joe.

0: 4 uur.
1: Goedemorgen. In het Brabantse Engelen bleef het gisteravond rustig bij een bijeenkomst over de opvang van asielzoekers. Een grote groep mensen is tegen, maar er zijn ook voorstanders. Beide groepen wilden wat zeggen. Tegenstanders zijn boos over de plannen, terwijl voorstanders vooral bang zijn. Die worden de laatste tijd vaak bedreigd. In het zuiden van Frankrijk zijn zeker 40 mensen gewond geraakt nadat een tornado een deel van een dorpje verwoestte. 15 mensen moesten naar het ziekenhuis. De tornado heeft meerdere daken losgerukt en zelfs hele huizen weggeblazen. In totaal werden zo'n 300 huizen geraakt door de tornado. Vlakbij de grens tussen België en Frankrijk is een kinderlichaam gevonden. Het is waarschijnlijk de jongen die al 2 maanden werd vermist. Hij was met zijn vader, die ook spoorloos is. De oma van de jongen zegt dat de gevonden kleren van haar kleinzoon zijn. Ze zei ook dat zijn vader drugsproblemen en ruzie met dealers had. En in de buurt van de hoofdstad van Haiti

0: Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Trap niet in nepmails over de overstap van Ideal naar Wero, schrijft de Telegraaf. Oplichters beloven dat je geld terugkrijgt, maar dat is niet zo. De fraude helpdesk kreeg vorige maand zo'n 100 meldingen per dag. Ook Ideal waarschuwt ervoor. De echte overstap begint pas eind dit jaar, maar ook dan hoef je niks te doen. 2 maanden na de verwoestende aardbevingen in Venezuela wordt er nog steeds gezocht naar slachtoffers. Het officiële dodental staat inmiddels op ruim 6500. Reddingswerkers zijn nog steeds aan het werk, want er worden nog steeds veel mensen vermist. Alleen weten ze niet naar hoeveel mensen ze nog zoeken onder de ingestorte gebouwen. In het zuiden van België is het lichaam van een kleuter gevonden. Het is waarschijnlijk de 5-jarige jongen die al 2 maanden vermist wordt. Hij werd voor het laatst gezien

allemaal dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: Eddie Staten, Your Hearts Run Free. Het is 6 uur. Ben je vroeg, Sander?
1: Ja, zeker. Ja. Nou ja, ik dacht, hoe lang ik van jullie twee kan genieten, hoe beter. Dus, ja.
0: Het is 6 uur, we gaan van start. Dit is met de Koen en Sander Show voor de dinsdagochtend. En het nieuws, hier is Renske van der Zalm.
2: Goedemorgen. Ongeveer 100 mensen waren gisteravond bij het gemeentehuis van Den Bosch. Ze lieten daar hun stem horen over de geplande opvang van 50 minderjarige asielzoekers in het dorp Engelen. RTL Nieuws sprak met voor- en tegenstanders.
3: Ik vind, er is een spreidingswet. Er moeten gewoon mensen opgevangen worden.
4: Ik denk dat dit gewoon wordt doorgedrukt. Het wordt doorgedrukt van bovenaf.
2: De komst van de opvang leidt al maanden tot grote verdeeldheid en incidenten in het dorp. Sommige bewoners maken zich grote zorgen over de veiligheid, terwijl anderen aangeven juist banger te zijn voor de felle protesten. De gemeente beslist volgende maand of de asielopvang er wel of niet komt. In Rotterdam is gisteravond een kind gewond geraakt bij een brand in een huis. Het slachtoffer is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur ontstond in

0: Oh, mensen worden steeds creatiever met binnensmokkelen. Dat terwijl daar een paar jaar geleden afspraken over zijn gemaakt. Volgens de onderzoekers pakt niemand echt verantwoordelijkheid en moeten controles strenger, bijvoorbeeld met slimme camera's en scanners.
1: Volgens mij, als alle partijen daar een stapje harder in gaan zetten, gaan nou ook dat plan uitvoeren, ga dat stapje extra doen, dan denken wij dat het ook wel een stuk beter kan gaan.
0: Zei die bij, Nieuwsuur. Ja, het begint nu al, jongens.
2: Helemaal emo ben je.
0: Ja, afgelopen weekend ging het nog mis bij Cambuur Feyenoord. 7 supporters raakten gewond toen er vuurwerk werd afgestoken. Nog het weer van Weerplaza. Veel zon en zomers warm. Het wordt 21 tot 25 graden en het blijft droog.
3: Lekker, dankjewel Renske. Ga naar de verkeersinformatie, want er is daadwerkelijk al iets te melden.
2: Ah ja, zeg.
3: Twee behoorlijke files ook eigenlijk, van 5 kilometer allebei. Eentje op de A4, Rotterdam richting Amsterdam, tussen Rijswijk en Leidschendam. Dan ben je een kwartiertje langer onderweg. En ongeval op de A50, Apeldoorn en Arnhem bij Schaarsbergen, 20 minuten extra.
4: De beste 80's horen bij Joe. De 80's Top 800. 8 dagen lang 800 80's hits. Dit is Joe met Koen en Sander.
3: Ja, daar zijn we. Goedemorgen, de ochtendshow op het punt van beginnen. Sander.
2: Een hele goede morgen.
3: Kan jij je nog herinneren dat jij vroeger Engelse les had?
2: Ja, zeker weten.
3: En dat je bepaalde opdrachten had. We hebben bijvoorbeeld hier de stemlijstjes die binnenkomen. En Nathalie Olé, Joe-luisteraar, heeft ook gestemd. En dit liedje wat we nu gaan draaien, heeft ze volledig moeten ontleden voor haar Engelse les.
2: Nou, dat is grappig, want het was op het randje van de jaren 80. Ik heb hem moeten spelen voor mijn muziekles op de middelbare school.
3: Ja. Je hebt hem moeten spelen?
2: Ik heb moeten spelen. Ik maak geen grap. Heb ik een 1 gekregen.
3: Op welk instrument?
2: Ja, de bongo.
3: Nee, Sander.
2: Ja, ik ga het zo vertellen.
3: Dit liedje heb je op de bol gehoord.
2: Ja, we moesten allemaal een instrument. Ja, maar ik ga het zo vertellen. Ik was woedend. Ja, het is ook om te lachen, maar ook ergens heel... eigenlijk een beetje discriminatie.
3: Oké.
2: Okay. Ja, ik word weer boos.
3: Ja, ik merk het ook aan je.
2: Twijfel.
3: Nou, hè?
2: Ja.
3: Hey, zeg.
2: Ja, jij, hè?

0: Daar zijn we. Goedemorgen, dinsdagochtend 25 augustus. Hartelijk welkom bij de ochtendshow van Joe, genaamd Koen en Sander Show. Net zojuist de Phil Collins, Another Day in Paradise. En Sander, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dit nummer heb jij dus vroeger op school op de bongo moeten spelen.
1: Ja, ja, dat zijn die twee dingen die je tussen je benen stopt, hè?
0: Ja.
1: Ja. Nee, ja, we hadden muziekluisteren. Je hebt lichamelijke opvoeding en je hebt allemaal van die vakken waar je liever niet aan meedoet, maar dat moet dan zo stekenen. En maatschappijleer.
0: Ja.
1: En handvaardigheid. Nou, dus ook waren dan 1 of 2 uur per week muziekles in een afgelegen lokaal. En dan kon je zoveel mogelijk herrie maken zonder dat mensen last van hadden. En op een gegeven moment was het denk ik 3 HAVO moet het zijn geweest. Toen hadden wij dus een soort van uitvoering voor een cijfer. Dus we kregen allemaal. De eerste vraag was: wie speelt er een instrument? Nou, Arjen stak zijn vinger op. Die speelde trombone. Zei de juf, nou dan neem je voortaan je trombone mee. En zo hadden wij een jongen die kon drummen. Tijmen heette die. Ja, die mocht op de drums en zo. Dus de rolverdeling werd al snel duidelijk. En de rest van de klas, dat zal denk ik ongeveer meer dan de helft zijn, die kreeg dan een instrument toebedeeld. Xylofoon, mondharmonica. En ik kreeg dus ongevraagd de bongo's. 2 van die klappers tussen je benen. Nou, en toen gingen we dus 10 weken lang oefenen. En dan zouden we uiteindelijk met z'n allen in de klas Another Day in Paradise doen. Allemaal tegelijk met het instrument naar je keuze.
0: Ja, ja.
1: En hoe goed dat ging, naar gelang je kwaliteit op de mat legde, kreeg je een cijfer. Nou, dus ik zei op een gegeven moment, ik heb geen ritmegevoel. Want dat heb ik gewoon niet. Daar kan ik niks aan doen. Ik ben er niet mee geboren. Ik kan andere dingen heel goed, maar ritme heb ik gewoon niet. Dus ik zat al hem naast het ritme. Toen zei de juf, je mag die bongo's mee naar huis nemen. Dan kan je thuis oefenen. Maar ja. Als je kleurenblind bent, kan je wel gaan oefenen op het verschil tussen rood en groen, maar dat heeft geen zin.
0: Nee.
1: Snap je? Dus ik heb dus toch een paar keer thuis op die bongo's op mijn kamer liggen rammen. Waarop mijn vader zei, kan het nou een keer klaar zijn met die herrie? Nou ja, en toen gingen we dus de uitvoering doen. En toen, ja, de Arjen van Aalder, die speelde met trombone natuurlijk iedereen naar huis. Met die drums, en het ging allemaal hartstikke goed. Nou, toen werden de cijfers uitgedeeld. Toen kreeg ik dus een 3. Omdat ik dus niet het ritme pakte. Nou, toen ben ik blijven zitten na de les. Toen ben ik er tegen ingegaan. Toen zei ik zeg, ik kan er niks aan doen. Het is niet dat ik het niet wil. Het is niet dat ik niet geoefend heb. Het zit er gewoon niet in mij. Ik vind het gewoon heel flauw dat u dan een onvoldoende uit.
0: Je had wel echt je best gedaan.
1: Ja, ja, ja. Wat het cijfer is. Je wil toch gewoon slagen.
0: Okay, nou, ja, ja.
1: En over, je wil niet een onvoldoende op je rapport. Toen zei ze, daar ga ik niet in mee. Ze zegt, ik geef cijfers op wat ik hoor. En het was onvoldoende, dus dan krijg je een onvoldoende. En toen zei ik heel goed. We hadden een jongetje in de klas in een rolstoel. Toen zei ik, die jongen krijgt ook niet een 3 voor gym, omdat hij de 100 meter sprint niet kan lopen.
0: Oh ja.
1: Vond ik goed argument. Ah. En toen zei ze, dat jij dit erbij haalt. Want toen werd ze nog boos ook.
0: Oh.
1: En toen kreeg ik dus een 1.
0: Ah.
1: Ja.
0: Dat zegt wel genoeg over deze dame.
1: Ja, ja, ja, ja. Ze is nu zangeres van Rondé.
0: Nee. Maar ik merk dat is toch mooi. Want jij wordt 50 volgende maand, Sander. Ja. En dit is dus al heel lang geleden. En je vertelt dit. En het houdt je nog bezig. Je vindt het nog steeds onterecht.
1: Zeker. Kijk, en nogmaals, als ik gewoon aan het spieken was geweest.
0: Nee.
1: Maar ik vind het gewoon, ik vind het niet. En ik vond het argument wat ik gaf over gymles, vond ik gewoon valide. Ja, sommige mensen kunnen gewoon dingen niet. Dan moet je ze op een andere manier belonen. Maar niet juist gewoon een onvoldoende
0: geven. Ja, met deze argumenten heb ik het ook geprobeerd bij mijn wiskunde vroeger.
1: Ja.
0: En bij mijn Engels vroeger. Maar dat lukte dan niet.
1: Dat lukte dan niet. Nee.
0: Nou, ik heb wel de exclusieve opnames gekregen trouwens, Sander. Van jou op de bongo's.
1: Nou, kom maar.
0: Kijk.
1: Ja.
0: Hier ben je aan het oefenen op je kamertje.
1: Ja, nou, dit is volgens mij 4 weken geleden. Want ik mag het nu al bekendmaken.
0: Oh.
1: Na 4 mei, na het gedicht op de Dam, 7:58... ga ik een solovoorstelling maken met bongo's. Het gaat noemen Vrijheid.
0: Mooi. Kan niet wachten.

0: The Police met Can't Stand Losing You. Hoor je in de Koen en Sander Show. Het wordt een lekkere dag vandaag.
1: Het wordt een heerlijke dag. Het was gisteren ook in één keer best warm, best benauwd. En ja, dan gaan we vandaag nog een tikje bovenop doen. Geniet ervan. Pak het.
0: Nou, ik keek net eventjes zo onder het meubel door. Ik denk even kijken of jij de korte broek... Ik heb de melkflesjes er weer onder.
1: Oh, god jezus.
0: Ja.
1: Ach, nee toch.
0: Ja. Maar jij niet, zag ik. Zo overdreven hoe je dan weer doet.
1: Ga je met dit weer, terwijl buiten de sneeuwpoppen lopen door de straat?
0: Houd toch op.
1: Dan gaat hij weer zijn korte broek.
0: Houd toch op. Nou, ben benieuwd wat we kunnen verwachten van. Dames en heren, het is er tijd voor een nieuwe spreuk van Sander.
1: Als de chemie ontbreekt, heb je vaak een onvoldoende voor scheikunde.
0: Dat is echt goeie deze.
1: Dankjewel.
0: Dat is echt goeie, ja.
1: In een karnemelk.
0: Karnemelk?
1: Ja.
0: Wat dan?
1: Ik keek er volgens mij wel door.
0: Je bent gewoon jaloers.
1: Ja, ben ik
0: gewoon jaloers.
1: Wat is die dan?
0: Kijk hier. Ja. Nou, de blote benen.
1: Ik krijg er warm van.
0: Klein kledingadviesje voor een ieder. De blote benen zijn vandaag gewoon toegestaan.

0: Lay All Your Love on Me. Bijna 6:30. Renske van der Zalm, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je straks allemaal te melden in het nieuws?
1: Ja, je mag kinderen nooit onderschatten, want een jongen van 3 heeft wel een heel bijzondere reis gemaakt.
0: Hoor je over een paar minuten.
2: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel.

0: Bowieslo.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Oh, het riool is verstopt.
2: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
3: De hete zomer, Crayon Rolluiken.
4: Geluidsoverlast.
3: Crayon Rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Ons CW-fotoboek is er.
6: Spannend!
5: Wat is die mooi geworden?
6: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
5: Het voelt alsof we er weer zijn.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Hé, hey, wat is dat?
9: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
8: Doe maar duur.
9: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave.
10: Greenwave.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
11: Een Müller-melkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-melkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
12: Müller-melk, the moo you can't resist.
13: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad.

0: voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: 30 augustus start de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
9: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
8: En de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
10: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen. Helemaal gratis. Want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
13: NHA.nl.
10: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
14: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
16: Nu halen, hè? Dus niet straks.
17: Fans van voordeel.
15: Aldi.
16: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
18: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
16: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
16: Nu?
15: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
16: Nu haal, hè? Dus niet straks.
17: Fans van voordeel.
15: Aldi.
19: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
20: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
19: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
21: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
22: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu...

0: bij Dirk. I am kattenbrokjes, €2,69. Die vinden ze lekker.
1: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
2: Twee bericht van de Weerplaza. Het is blote benen weer vandaag. Veel zon, zomers warm. Het wordt 21 tot 25 graden. En dan een blik op de weg. Er zijn alweer wat vertragingen. 5 in totaal. 3 daarvan ietsjes langer op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Zoetewoudendorp. 10 minuten extra. Een kwartiertje op de A16 Breda-Rotterdam bij Schravendeel. En een lange vertraging op de A50 Apeldoorn in de richting Arnhem. Tussen Beekbergen en Schaarsbergen 10 kilometer. Vertraging daar 55 minuten. Dit is jou. 6:30, hoogste tijd voor het nieuws. Renske, goedemorgen.
3: Goedemorgen. In het gemeentehuis van Den Bosch waren gisteravond een hoop mensen. Daar konden inwoners van het dorp Engelen hun mening geven over de komst van een asielopvang. De plannen voor de opvang van minderjarige asielzoekers zorgen al maanden voor onrust en incidenten in het dorp. Zo werden onlangs nog woningen van voorstanders beklad. Tijdens de inspraakavond lieten voor- en tegenstanders van zich horen.
4: Wij zijn het misschien niet eens over het AZC.
5: Hoe kan een locatie op een industrieterrein een humane keuze zijn?
4: Ik zou me pas, denk ik, veilig voelen als heel dit plan niet doorgaat.
3: De gemeente neemt al die reacties mee. Over een maand valt het definitieve besluit over de opvang. In een wijk in Berkel in Roderijs is gisteravond een drugslab ontdekt. Mensen in de buurt roken een vreemde lucht en schakelden de brandweer in. Die vond meerdere jerrycans met middelen in huis. Het is niet bekend wat erin zat. De bewoner van het huis is opgepakt. Slecht nieuws voor frietliefhebbers. De prijs voor een bakje patat gaat waarschijnlijk omhoog, schrijft het AD. Heeft te maken met de extreme droogte van afgelopen tijd. Daardoor kunnen er minder aardappelen worden geoogst dan normaal. En boeren denken dat de aardappelen ook kleiner zullen zijn.
2: Was dat een bewustie?
3: Een bewustie?
2: Ja, deed je dat expres?
3: Oh, ja, je bedoelt de friet en de patat.
2: Ja,
3: ja.
2: Ik begon met friet en daarna ging je over naar de patat.
3: Ja, ja, ik wil geen vijanden maken natuurlijk.
2: Oh, goed.
3: Ja, ja.
6: Nou, maar kijk, we slaan nu ook de hele discussie rond friet en patat is erg woke geworden.
3: Oh.
6: Want nu heb je mensen die noemen het dus friet patat.
2: Nee.
6: Een lekker bakje friet patat, die noemen het dan allebei. Terwijl ik denk, patat of friet... Het is allebei goed.
2: Het mag er allebei zijn.
6: Maak een keuze.
2: Vind ik ook.
6: In plaats van dat je het weer gaat samenvoegen tot frietpatat. Ja, dat vind ik dan weer eens het doel voorbij slaan.
3: Ja.
6: Ja.
3: Gaan we door naar een jongetje van 3. Die lust misschien wel patat, maar hij heeft in ieder geval wat anders gedaan. Hij heeft een behoorlijk uitstapje gemaakt. Hij was in zijn eentje in de trein gestapt van Rotterdam naar Eindhoven. NS-medewerkers kwamen de peuter tegen en brachten hem naar Breda. Daar werd hij herenigd met zijn moeder. Hoe lang het jongetje precies alleen onderweg is geweest... en hoe werd ontdekt dat hij zonder begeleiding reisde, is niet bekend.
2: Zielig.
6: Ja.
2: Vind ik echt zielig. Van Rotterdam naar Eindhoven is nog wel een stukje ook.
6: Dat is een heel stukje.
2: Ja.
6: Ik weet nog wel dat ik een keer met mijn moeder met de bus ging. Ik denk ook 4, 5. Toen stapte ik te laat uit. Dus de deuren gingen dicht. Oh. En mijn moeder stond bij. En die bus reed door.
2: Oh.
6: Ik weet dat ik het zelf nog best een avontuur vond. Maar ik heb mijn moeder op de slippers achter de bus uit.
2: Ah.
6: Uiteindelijk was ik in Berkel Roderijswerk op. 8 jaar later.
2: Tanja, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
2: Je nooit alleen als kind in een trein of een bus geweest?
7: Nee, nooit.
2: Gelukkig.
6: Oké. Okay.
2: Gelukkig. Tanja, wij gaan spelen de beroepentest. Heb je er een beetje zin in?
7: Ja hoor.
2: Heel goed. Wij gaan proberen jouw beroep te raden, Tanja. Daar hebben wij 7 vragen voor. En luister goed, want Sander heeft alvast de eerste.
6: Tanja.
7: Ja?
6: Wat heb je aan?
7: Wat had ik aan?
6: Als je werkt.
7: Kleding.
6: Ja, maar wat voor kleding?
7: Het is verschillend.
6: Verschil, maar
2: het wordt een taaie wedstrijd, jongens.
6: Dat heb ik ook, denk ik. Maar heb jij werkkleding?
7: Soms.
6: Oké.
2: Okay. Wij willen graag weten hoe jouw werkkleding eruit ziet. Tanja, zou je ons dat prijs willen geven of zeg je, ik hou mijn lippen op elkaar?
7: Verschillende kleuren heb ik.
2: Oké, heel goed. Heel goed, dan hebben wij gelukkig nog een paar vragen over.

Goedemorgen en welkom bij Joe. We zijn bezig aan de ochtendshow. Voor de dinsdag met Elton John. Nikita. Van Nikita gaan we naar Tanja. We spelen namelijk

0: als je de tijd hebt om even met ons mee te puzzelen, mocht je op een gegeven moment denken, nou, ik weet wel wat het beroep van Tanja is. Laat het even weten in de app van Joe. Voice-appje mag ook, vinden we leuk. Eén vraag al gesteld. Wat heb je aan als je werkt?
1: Ja.
0: Nou, dat is verschillend, zei Tanja. Soms werkkleding maar. Haar outfit bestaat uit verschillende kleuren.
1: Ja. Tanja, ik ga door met vraag 2. Kijk, je komt op je werk en je kleedt je om misschien wel en je drinkt een kop koffie. Maar als je dan echt, zeg maar, echt aan het werk gaat, wat is dan het eerste wat je doet? Wat is je allereerste werkzaamheid?
2: Begroeten.
1: Wat?
2: Ik begroet iemand.
0: Je begroet iemand?
1: Ja, maar echt werkzaamheden. Hè? Dus bijvoorbeeld een emmer vullen of een brief openmaken.
2: Ja, dat zijn heel veel verschillende dingen die ik doe op mijn werk. Heel veelzijdig werk.
1: Oké, maar noem eens een eerste ding. Het gaat een lange middag worden, ochtend, denk ik.
2: Het eerste wat ik doe, ja, is koffie zetten, 's ochtends.
1: Ja,
0: Ik denk en heeft het koffie zetten te maken met je werk?
1: Nee.
2: Ja, ook. Okay. Ook, dat hoort er ook bij.
0: Oké, dan gaan we naar de volgende vraag. Tanja, als jij om jou heen kijkt om je werk, of op je werk, je draait zo eens even een rondje. Wat zie je dan allemaal? Noem eens even wat.
2: Wat zie ik allemaal? Tafelstoelen, een keuken, kopjes, interieur.
1: Interieur. Hey, en wat is nou echt onmisbaar? Wat moet je gebruiken voor je werk?
2: Dat is echt onmisbaar. Handschoenen.
0: Oké, handschoenen. Kijk, daar kunnen we wat mee. Zou jij een vakterm uit jouw werk met ons willen delen, Tanja?
2: Vakterm, ja, dat is moeilijk.
0: Dat is moeilijk, ja, omdat die er niet zijn?
2: Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen.
1: Nou ja, gewoon wat in je opkomt.
2: Een vakterm.
0: Ja, iets wat met je werk te maken heeft. Een woord of misschien een zin die je vaak uitspreekt.
2: Ik heb even geen idee, sorry.
0: Je hebt geen idee?
1: Oké.
0: Nou, dan doen we even een andere vraag 5.
1: Ja, als jij klaar bent, is het dan daar waar je werkt allemaal wat schoner, Tanja?
2: Het is bijna altijd schoon. Ja, het is altijd schoon bij ons. Of we houden het altijd schoon ook.
0: Ja, oh, je houdt het altijd schoon.
1: Ja.
0: Handschoenen. Kleur. Welke kleur? Want je had het over dat je verschillende kleuren aan. Maar wat is de. Welke kleur zou je associëren met het werk wat je doet?
2: Geen kleur, want we hebben verschillende kleuren aan.
0: Dit is zo moeilijk om hier.
1: Nou, je zult elkaar gewoon een hand geven, gewoon het opgeven, allemaal koekjes eten en gewoon lekker gewoon kijken of we George Michael kunnen draaien.
0: Maar jij zegt, ja, ik wil toch volhouden, jongens. Jij zegt geen kleur?
2: Ik heb verschillende kleuren.
0: Nee, dat had je verteld. Maar ik dacht, maar is er nou één kleur? Ik bedoel, als je in de zorg werkt, dan kun je zeggen, nou, wit, weet je wel. Of groen.
2: Groen? Nee.
0: Oké.
2: Ik heb verschillende kleuren.
0: Oké, je hebt verschillende kleuren. Nee, nou goed, dan gaan we niet, dan hou ik op met de vraag. Dan gaan we naar. We hebben er nog één, Sander, en die is helemaal voor jou.
1: We hebben gelukkig nog maar één vraag.
0: Succes.
1: Hey, Tanja, welk hulpmiddel heb jij het meest in je hand?
2: Een schaar.
0: De beroepentest. Nou, als onze luisteraars, want ik heb echt geen idee, voor elkaar krijgen om hier het goede antwoord uit te halen, dan zijn we ze wat verschuldigd.
1: Kijk, weet je wat het is? Het wordt vanzelf 10:00.
0: Nou, mocht je wel een idee hebben, laat het weten in de app van Joe en straks een antwoord.

0: to Love. In de live uitvoering.
1: Schitterend applaus.
0: Nou, we hebben een grote uitdaging in de beroepentesten vandaag. Wij proberen achter het beroep van Tanja te komen uit Beek. Tanja is 43 jaar. Ja, wat weten we? Eigenlijk niet zoveel. Ze heeft handschoenen aan voor haar werk. Ze draagt verschillende kleuren. Is eigenlijk bij haar altijd wel schoon. En het hulpmiddel wat ze het meest in de handen heeft, is een schaar.
2: Ja, er komt van alles binnen. Echt letterlijk van alles. Dat kan goed of slecht nieuws zijn. Bijvoorbeeld bejaardenverzorgster zegt Dirk. Corinna denkt aan een gastvrouw. Horeca, verpleging, vraagt Twan zich af. Teunis denkt Hema worstenverkoper. Koffiejuffrouw bij het administratiekantoor. Ik moet het noemen, omdat het serieus een paar keer binnenkomt. Ze werkt op een bordeel. Gipspolie komt ook voorbij. Wow. Sharon denkt dit.
3: Volgens mij is ze een schoonmaakstel of tegenwoordig interieurverzorgster.
2: Ja. Clifton denkt dit.
4: Hey, Koen en Sander. Ik denk dat Tanja een huiskamermedewerkster is.
1: Een huiskamermedewerkster.
2: Ja, en dan hebben we ook nog eens Marvin.
5: Ik denk dat ze kapster is, want ze heeft handschoenen aan. Dan zal ze wel met haarverf werken en zo. Kopje koffie even zetten voor de klanten. Even de klanten groeten.
1: Oké.
2: Ja, nou inderdaad, wat heel veel binnenkomt is dus inderdaad schoonmaakster of kapster of naaister. Maar ik zou dan toch maar voor kapster gaan.
0: Ja, dat vind ik eigenlijk ook een goeie. En het zou wat zijn als we het goed hebben.
2: Dat zou zeker wat zijn als we het goed hebben.
0: Ik hou er niet al te veel rekening in, maar Tanja, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Ben jij kapster?
6: Nee.
0: Dat was een nee?
2: Ik verstond het niet.
0: Ik verstond het ook. Het is nee. Ah. Nee. Nou ben ik benieuwd. Wat ben jij wel?
6: Oh, mag ik het nou zeggen?
0: Je mag het nu zeggen.
6: Oké, ik ben verzorgingsmedewerker.
0: Verzorgingsmedewerker?
6: Ja, medewerker aan de zorg.
2: Oh, wat doe je? Wees je specifiek, wat doe je zoal dan?
6: Wat doe ik zoal dan? Ik verzorg de mensen, ik geef ze medicijnen, ik geef ze koffie, ik geef ze een ontbijtje.
2: Oh ja, in een verzorgingshuis.
6: Ja.
2: Wat mooi.
0: Ah, ja. En dan draag je dan altijd ook handschoenen?
6: Meestal wel, ja.
0: En die schaar? Waar heb je die schaar voor nodig?
6: Nou, als je de medicijnen uit gaat delen, is het makkelijker met openknappen aan. Dat gebruik ik het meeste.
2: Ja, duidelijk. Ja. Nou, daar zaten we er goed flink in de buurt, hè?
0: We zaten er goed naast. Tanja, hartstikke leuk dat je meedeed. We wensen je een prachtige dinsdag vandaag. Geniet van het zonnetje, maar mogelijk.
6: Ja, dankjewel.
0: Oké, doei.
6: Doei.
0: Dreadlock Holiday 10cc komt eraan. En hier is Dolly.

0: Lekker ontwaken met de hits van Joe uit de 70s, 80s en 90s. En straks in de ochtendshow het nieuws van 7 uur. Renske.
1: Oplichters sturen je steeds vaker gevaarlijke mailtjes, en ik vertel je zo waar je op moet letten.
0: En straks in de ochtendshow dit liedje.
2: Oh!
0: En dat was één noot, Sander. Weet jij welk nummer dit is?
2: Wacht hem nog eventjes.
0: Hetzelfde nootje nog een keer?
2: Ja.
0: Oké, daar komt hij. Een klein drumroffeltje.
2: Geen idee.
0: Komt er een nootje bij? Bij drie noten weet je hem, denk ik.
2: Doe maar drie noten dan. Oh, I've been thinking about you.
0: Ja! Oh. Heel goed. London Beat hoor je zo.
3: Pas je eindelijk

0: uurtje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, witkleur of donker. Fles 40 wasbeurten van 4,99 voor 3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
2: Wie was je aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
2: Hit it!
0: Voor die

0: vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk. Want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Nu bij Dirk, hak groente of appelmoes, 99 cent. Dat is geen geld.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €23,99. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
8: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
7: Wat dan?
8: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
7: Oh, mag ik mee?
8: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
9: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
10: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
11: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
12: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
11: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
12: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, €1. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
14: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
15: Goed, het is gelukt.
14: Wat is er gelukt?
15: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
14: Fluitje van een cent dus?
15: Nou, het was wel wat meer dan dat.
16: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
17: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
18: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
17: In Griekenland bijvoorbeeld, ja. Speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
19: Bij Ter Stal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look, al vanaf €19.
20: Ter Stal. Maak elk moment mooi.
21: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots. Bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken. Zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Dit is jouw...
23: Goedemorgen, de Koen en de Sander Show, het nieuws van 7 uur. Renske.
24: Goedemorgen. Pas goed op met je mail. Oplichters misbruiken massaal de aanstaande overstap van iDeal naar het nieuwe betaalsysteem Wero, schrijft de Telegraaf. Het aantal phishingmails hierover is flink gestegen. Fraudeurs beweren daarin dat iDeal verandert en dat je je geld terugkrijgt als je op een link klikt, maar daar klopt niks van. De daadwerkelijke overstap van iDeal naar Wero begint pas eind dit jaar en daarvoor hoef je zelf ook niks te doen. Voor- en tegenstanders hebben

0: een flinke muur.
1: Zij bij Hart van Nederland. De plannen zorgen dus al maanden voor onrust en ook incidenten. Zo werden onlangs nog woningen van voorstanders beklad. Volgende maand wil de gemeente een knoop doorhakken. In het zuiden van België is het lichaam gevonden van een jong kind. Vermoedelijk gaat het om de 5-jarige jongen die al 2 maanden wordt vermist. De kleuter verdween eind juni samen met zijn... sorry jongens... 29-jarige vader, van wie nog altijd elk spoor ontbreekt. Bij de vindplaats zijn wel spullen van de vader aangetroffen. Justitie heeft sterke aanwijzingen dat het om het vermiste jongetje gaat, maar er loopt nog een onderzoek. En vlieg je vandaag vanaf Schiphol, dan sta je misschien wat langer in de rij. Beveiligers op de luchthaven voeren namelijk actie. Ze stoppen vandaag en morgen een paar keer kort met werken, omdat ze de werkdruk te hoog vinden. De bagagecontrole ligt vandaag 3 keer een kwartier stil, om 10, 2 en om 7 uur. Morgen stoppen de beveiligers 5 keer een kwartier met werken. Krijg je nog het weer van Weerplaza. In het uiterste zuiden is er vandaag wat meer bewolking en kan een klein beetje regen vallen. Maar ook op andere plekken veel zon. Het wordt 21 tot 25 graden.
2: Dankjewel Renske, we gaan naar het verkeer. Er zijn

0: Driebergen en Schaarsbergen nu 9 kilometer file. En de extra reistijd is een uur waar je rekening mee moet houden. En de A59 Os Zonzeel voor datzelfde Zonzeel door een ongeval 30 minuten.
1: De beste 80's horen bij Joe. Horen bij Joe. Vanaf morgen de 80's top 800. 8 dagen lang 800 80's hits. Dit is Joe met Koen en Sander.
0: Sander, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Dan waren wij gisteren natuurlijk om 10 uur klaar met onze ochtendshow.
2: Ja.
0: En ik denk om 9:55 kwam daar het bericht dat we... Ja, het Songfestivalnieuws. Grote Songfestivalnieuws.
2: We gaan niet.
0: We gaan niet,
2: nee. Ja, voorlopig niet.
0: Daar lijkt het op. Ja, jij bent toch van Joe, Mr. Songfestival. Ik wil jou er wel even over horen zometeen.
2: Ik heb wel wat te zeggen, hoor.
0: Jij hebt er wat over te zeggen. Ja. Waar wij wat over te zeggen hebben is natuurlijk de 80's Top 800. Aanstaande woensdag. Nou ja, dat is morgenochtend. Om 9 uur dan gaan wij van start. En er kan nog gestemd worden tot vanavond 6. Dus breng snel je stem uit als je dat nog niet hebt gedaan. Henny, Rick, Kitty en Flora hebben één ding met elkaar gemeen. Ze hebben allemaal gestemd op Bruce Springsteen.

0: on fire, hè? Hij gilt het uit.
1: Bruce Springsteen, goedemorgen. Het is 7:05.
2: Goedemorgen.
3: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en Sander Show.
1: Zeg jij eens goedemorgen, Sander.
0: Goedemorgen, Sander.

0: Nee, gewoon alleen goedemorgen.
1: Oké, goedemorgen.
0: Oh ja, dan zeg ik het ook, goedemorgen. En dan zegt hij het ook.
2: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Beetje, het lijkt bijna een Belg, een beetje Vlaams accent.
2: Goedemorgen.
0: Het is onze nieuwe bondscoach.
1: Oh!
0: Xavier Hernandez.
1: Ik dacht dat het uit de Godfather was.
0: Ja.
1: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja.
3: This is over.
1: Okay.
3: Can't refuse.
1: Ja.
2: Goedemorgen.
0: Moeten we het straks even over hebben. Want hij wordt er vandaag gepresenteerd. Daarin Zeist, onze nieuwe bondscoach. Xavier Hernandez, die toch al een woordje Nederlands spreekt.
1: Nou, letterlijk één woordje.
0: Eén woordje.
1: Ja.
0: Over voetbal gesproken. Ja, vind ik het een moment, Sander. Wij hebben vandaag in de show om 9:15... niemand minder dan Marco van Basten.
1: Ja, ja, leuk. Er is natuurlijk veel om te doen. Hij krijgt ook een serie op Videoland.
0: Ja.
1: Zijn leven wordt nagespeeld. En ja, het is natuurlijk een grootheid. En we gaan leuke dingen met hem doen.
0: Marco hoor je later in dit programma. Maar eerst even terug naar nieuws van gisteren. Maar dat siddert nog na. Avrotros neemt in 2027, volgend jaar dus, niet deel aan het Eurovisie Songfestival. Omdat het evenement niet langer neutraal is. Heeft ook te maken met de geopolitieke spanning in het Midden-Oosten. En ja, het gaat dus niet door bij Avrotros. En dat is een beetje een technisch verhaal, Sander. Maar dan kan het nog wel bij een andere omroep doorgaan, eventueel.
1: Zeker, want het is, ja, vaak zeggen wij, België doet mee. Of in dit geval Israël doet mee. Of Spanje doet niet mee. Maar vaak, ja, we linken het natuurlijk aan een land, want je komt uit. Maar het is vaak een omroep, eigenlijk altijd een omroep, die het op zich neemt en die het dus ook host. Dus eigenlijk kan je ook zeggen, een omroep doet wel of niet mee. En Avrotros is al een tijdje lang de host van de inzending van de Nederlandse delegatie. Maar ja, die trekken dus zich terug. Dus er is de deur wel open voor andere omroepen. Alleen, we hebben natuurlijk bezuinigingen gehad. Dus het aantal omroepen is een stuk minder talrijk. En ja, eigenlijk heeft zo'n beetje elke omroep gezegd, wij willen het niet, wij doen het niet, we branden onze handen er niet aan. Behalve dus Omroep Max, want daar wordt van oudsher wel gezegd, het past goed bij Max. Alleen ja, Jan Slachter, de voorzitter, heeft al laten weten dat hij eigenlijk helemaal het niet ziet zitten, want het kost heel veel geld en hij vindt het gewoon een schreeuwfestival. En ja, dat snap ik ook wel weer, dat hij het veel geld vindt. Ik denk uiteindelijk misschien dat hij het wel gaat doen, als hij een beetje gehoord wordt. En de andere optie is de NOS, maar die mogen het weer niet, want de NOS moet eigenlijk zo neutraal mogelijk blijven. Is meer nieuwsvoorziening.
0: Maar dat hebben ze vorig jaar ook gedaan.
1: Ja, alleen de registratie.
0: Oh.
1: Alleen het uitzenden, toen hebben we natuurlijk niet meegedaan. En nu, als de NOS het op zich neemt, moeten ze ook dus
0: moeten ze ook
1: sturen. En ja, dat is natuurlijk weer. Ja. Dus de kans bestaat dat we helemaal niet gaan meedoen ook weer.
0: Maar jij als Mr. Songfestival,
1: ja.
0: Goed, jij hebt de Cornel Maas staat op 1, maar jij staat dan toch mooi op die tweede plaats.
1: Nou,
0: maar wat vind je nou hiervan?
1: Ja, kijk, ik vind als je vorig jaar niet meedeed, ik snap de Avrotros, dan kan je niet zeggen, dit jaar laten we dan wel weer mee. Er zijn wel wat aanpassingen gedaan, maar niet voldoende voor de Avrotros. Maar kijk, ik denk, dus als je eigen morele kompas volgen wat de Avrotros doet, dan snap ik het wel dat ze zeggen, we gaan niet. Maar als je dan denkt, maken we echt een statement? Maken we iets los in Europa? Zetten we hiermee de hele kwestie weer op de kaart? Ja, dan denk ik ook, dan is het natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat.
0: Ja.
1: En dan denk ik, het Songfestival is ooit bedoeld en ooit bedacht in deze naoorlogse politieke polariserende tijden als een soort van bindmiddel. Je kan ook zeggen, laten we juist wel meedoen, dan komt Europa misschien weer, al is het voor één avond, wel weer bij elkaar.
0: Ja. Ja, maar teleurgesteld?
1: Nou, ik vind het wel jammer. Ik ben benieuwd waar het heen gaat. Want vorig jaar waren er nog 5 landen die niet meededen. Vooralsnog is Nederland de enige. Ja, het was natuurlijk een beetje gek als Nederland het enige land is wat niet meedoet. Maar goed, als dat nou eenmaal het morele kompas van de Avrotros is, ja, ze rechten in ieder geval wel hun rug.
0: Hey, en nou zit jij in de Songfestivalcommissie, de selectiecommissie. Hè? Dus kies je wie uiteindelijk het liedje mag gaan doen. Ik hoor hele tijd de naam van één iemand eigenlijk, Davina Michel.
1: Ja, maar goed, we doen niet mee. Dus zover zijn we allemaal nog niet eens gekomen.
0: Is daar ook in de commissie nog helemaal niet over gehad?
1: Waarover?
0: Over namen, over artiesten.
1: Nou, er vlogen, want het is vrij stil in die commissie. Er vlogen natuurlijk van allerlei namen over en weer.
0: Oh, ja.
1: Maar ja, nogmaals, het gaat om het liedje.
0: Ja.
1: Ja, al komt Bono Fox samen met Mick Jagger. Ja, als het liedje niet. Het moet een goed liedje zijn.
0: Oh, ik zou Bono toch niet willen weigeren eigenlijk. Maar goed, dat terzijde.
1: Oh, jij ook niet als je Old MacDonald had een farm had?
0: Ja, dat zou ik heel leuk vinden op het Songfestival. Ja, we houden het natuurlijk allemaal in de gaten. Ja, Sander is Mr. Songfestival. Dat is Aaron Baden ook. En die hoor je hier over een half.

0: herkenbare het stemgeluid van Mike McDonald. Mike McDonald die in de jaren 80 heel veel samenwerkte met Kenny Loggins. Ze hebben ook samen dit liedje geschreven. Het ging over en weer. Ook This Is It bijvoorbeeld. Die hit van Kenny Loggins hebben ze ook samen gemaakt. En nog veel meer. Ik ben bezig, eigenlijk op vakantie begonnen, met de autobiografie van Kenny Loggins te lezen. Over de jaren 80 gesproken. Natuurlijk grote hits gehad met Danger Zone. De Mr. Soundtrack werd hier wel genoemd. In de jaren 80. Footloose natuurlijk ook. Maar gisteren zat ik bij de hockeytraining van mijn dochter. En ik zat even dat boek nog verder te lezen. Inmiddels is hij toe in dat boek aan zijn derde huwelijk. En hij is heel erg holistisch geworden in de jaren 90. Hij ging heel erg dus hij ging trouwen met zijn derde huwelijk. Met zijn derde bruid als het ware. En dan moet je voorstellen, Koen, dat schreef hij dan. Omdat hij dus zoveel ballast had. En hij dacht, ik heb het allemaal levens achter, wat wil ik achter me laten. Dus ze hadden besloten op het strand, ergens in de buurt van Los Angeles, te trouwen. Naakt. Helemaal naakt. Maar ze vonden dat mensen die erbij waren, ze vonden zijn ouders, et cetera, en zijn broer. Dus het groepje mensen van 50 moesten ook allemaal naakt.
1: Oh.
0: Hoe zou je dat nou vinden, Koen? Als jij een uitnodiging voor een bruid krijgt, je denkt, oh leuk, Renske gaat trouwen. En dan staat er in één keer, maar wel allemaal naakt. Dat je naakt moet. Daar is dat toch.
1: Daar ga ik niet aan beginnen.
0: Nee, toch?
1: Nee.
0: Ik denk, hoe haal je het in je hartjes?
1: Nee.
0: Mooi moment om het boek weg te gooien.
1: Het is ook echt gebeurd ook.
0: Ja. Ja, nou, hij vond het verwonderlijk dat niet iedereen kwam opdagen.
2: 80's Top 800. Update.
1: Ja, je hebt een gekke type tussen zitten.
0: Ja, en waar schuif je de ring dan omheen, hè?

0: vanaf morgen 9 uur. Dus we kijken, we blikken vooruit. Dan trappen we af de jaren 80 ethisch top 800.
1: Nou, is er één liedje, en dan moet ik, want ik weet dat het een favoriet van jou is, Sander. Dat moeten we er even uitlichten, want het is een beetje een spannend verhaal. Vorig jaar heeft dit liedje de lijst gehaald, de ethisch top 800. Toen stond hij op 723.
0: Ja.
1: En nu kunnen we zeggen, met de stemmen die tot nu toe zijn binnengekomen, dat het erom spant.
0: Nee.
1: Het zou kunnen dat jouw favoriete liedje, namelijk Climbing Fisher met Love Changes Everything, de lijst niet haalt.
0: Ah, dat kan niet, mensen.
1: En ik zeg je ook heel eerlijk, dat is mijn mening. Ik denk, ja, het is een hartstikke leuk liedje. Maar ja, er zijn zoveel goede nummers gemaakt in de jaren 80. Ja, het kan gebeuren, maar ik weet, jouw hart huilt een beetje als het gebeurt.
0: Nou, dit, kijk, in de jaren 80 waren natuurlijk de politieke spanningen en weet ik van wat allemaal. Reagan, Gorbachev, de Berlijnse muur. Maar de muziek was vaak anders dan bijvoorbeeld de bom van Douma of de Russians van Sting. Er was ook heel veel niks aan de hand muziek.
1: Ja.
0: Bubblegum pop, gewoon lekker kouwen 3 minuten en ontzettend vrolijk worden. En zeker, lieve mensen, met dit weer, kijk naar de buiten, de zon schijnt. Koen in zijn korte broek, stel je naar voren, Koen, je rijdt door Malibu met het open dakje zo. Je zwaait nog naar Kenny Loggins die naakt staat te trouwen.
1: Doe mijn kleren uit.
0: En je doet je kleren uit. Ja. En je hebt de wind in je haar. En dan komt dit liedje op de radio bij. Dan heb jij de hele dag een glimlach.
1: Stemmen op jouw favoriete etensliedje. En dus misschien ook wel op deze. Het kan via de app van Joe.

0: van de Climby Fisher en Love Changes Everything. Goedemorgen, de ochtendshow van Joe, elke ochtend tussen 6 en 10. Met al die lekkere hits uit de 70s, 80s en 90s. En natuurlijk ook het nieuws. Zometeen Renske, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, de zon schijnt vandaag buiten, maar dat doet hij ook voor mensen die beleggen.
0: Hoe dat zit, hoor je over een paar minuten.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
7: NHA.nl.
8: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pellet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welco.nl. Welco, weet wat te doen.
9: Heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
12: De maaltijden van Kippie. Zoals de tortilla-rol. Lekker, Kippie.
11: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
13: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
14: Wie was je aan de beurt?
15: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
14: Hit it!

0: back to school bij MediaMarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat zie je van Jumbo.
2: 30 augustus start de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
5: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
5: Voor wie geef jij?
7: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
7: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
5: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
10: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
9: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
15: Alleen in het uiterste zuiden misschien een beetje bewolking en zelfs een klein beetje regen. Maar eigenlijk voor de rest van het land een prachtige dag vandaag. 21 tot 25 graden. Verkeersinformatie is er wel degelijk. Er staan aardig wat files. Het zijn er 37. Vier daarvan vallen op de A2 Maastricht-Eindhoven bij Leenderheide. 25 minuten na een ongeluk. Ook een ongeval op de A15 Ridderkerk richting Gorkum. Bij Hardingsveld-Giessendam een half uur vertraging. En dan de A50 Apeldoorn-Arnhem bij Hoenderlo. 50 minuten. En de A50 Eindhoven richting Arnhem voor de Maasbrug. 40 minuten vertraging. Ik noem ook nog even de A59. Daar zijn verschillende omleidingen gaande. Verkeer richting Roosendaal volgt Breda. En dan rij je om via de A27, de A58 en de A16. Er is daar een ongeluk geweest bij Raamsdonksveer. Dit is jou. Half acht in de Koenen en Sander Show. Renske heeft het nieuws voor je.
16: Goedemorgen. De overgang van betaaldienst iDeal naar Wero wordt misbruikt door oplichters, schrijft de Telegraaf. Er gaan mailtjes rond waarin staat dat je geld terugkrijgt als je op een link klikt. En dat moet gebeuren voordat iDeal verdwijnt, maar daar is niks van waar. Vorige maand kwam er bij de Fraude Helpdesk zo'n 100 meldingen per dag over binnen.
15: Maar dat Wero is dus nog niet...
16: Nou, dat gaan ze nu langzamerhand uitrollen.
15: Ik zie overal dat logootje al. Ik betaal al met Wero, maar dat
16: precies.
15: Is...
16: Precies. Nou, nee, ja, ze zijn dat nu gewoon banktechnisch achter de schermen allemaal aan het uitrollen.
15: Okay.
16: Ook een beetje om consumenten eraan te laten wennen natuurlijk. Ja. Van, hey, let op, het wordt Wero. Let op het logo, daar begint het al mee. Dus,
17: En zeg je Wero of WRO?
16: We are O. Het is wel leuk, het is een samenvoeging van We Euro of We Euro.
17: Oh, nou.
16: Ja,
15: ik had een tante en die zei... Ik betaal altijd met de ideaal.
16: Ja, we blijven nog even bij geldzaken. Want de zon schijnt weer voor mensen met bitcoins. De bekendste cryptomunt is voor het eerst sinds half mei weer gestegen... tot boven de $80.000. Aandelen en andere digitale munten zitten weer flink in de lift... doordat beleggers meer risico durven te nemen. Afgelopen week maakte de bitcoin zelfs de sterkste weekwinst... in ruim 3 jaar tijd door. Toch ligt de koers nog een stuk onder het record van vorig jaar oktober. Toen stond de munt op bijna $130.000.
15: Dus dan is dit een goed moment om in te stappen?
16: Ja.
15: Als je nu twijfelt, moet je dan nu kopen?
16: Dan zou ik nu wel. Eigenlijk had je het al moeten doen.
17: Had je het al moeten doen. Ja, je bent gewoon te laat.
16: Hij gaat nu alweer naar boven.
15: Ja.
16: Hij heeft, op het laagst zat hij ergens tussen de 60 en 65.000. Dan had je eigenlijk. En nu zit hij alweer tot boven de 80.000.
15: Dus. Altijd, te laat.
17: Ja. Ja, toen hij 2 cent was, toen had je moeten kopen.
15: Ja, toen over te kopen. Ja, jij ook. Ja. Iedereen.
17: Ja. Die zegt dat ik dit niet gedaan heb.
16: Oh.
15: Ik?
16: Dat jij hier nog zit dan. Ja, precies.
15: Zit jij, heb je bitcoin?
17: Ik doe daar geen uitspraak. Crimineel, hè?
15: Wat zit je nou vaag te doen? Ik kan toch wel zeggen of je. Doe je daar niet aan of wel?
17: Waaraan?
15: Bitcoin?
17: Dat ga ik niet aan je neus hangen. Doe jij eraan dan?
15: Ja.
17: Oh ja?
15: Ja, maar wel. Maar met een heel. Niet met heel veel geld. Maar ik heb wel op een gegeven moment gedacht van. Ik moet deze trein. Ik moet opstappen op de crypto-trein. En toen ben ik dat gaan doen. Maar ik heb er helemaal geen verstand van. Geen idee.
17: Nou, ik dacht zelf. Natuurlijk dacht ik ook zo. Maar ik denk, nee, ik moet dat moet ik weer een stap voor zijn. Dus wat ik nu heb gedaan, is mijn eigen crypto ontwikkeld.
15: Oh.
17: De Lanto.
16: Mooi. Ja.
17: Dus ik zou nu instappen als ik was. Ja. Voor twee crypto's heb je 3 Lanto's.
15: Ja.
17: Dus.
15: Ja. Ga maar door, Renske.
17: Mooi. Ja. Even, ja, drie Lanto's. Ja, drie Lanto's. Nu instappen. Ja. Het gaat echt wel eens een keer richting de 4 euro.
16: Ik ga het meteen even overmaken met Ideal zometeen. Helemaal goed. Ja, Disneyland Parijs krijgt concurrentie. Frankrijk krijgt er rond de hoofdstad namelijk 3 nieuwe pretparken bij, waarvan 1 volledig in het teken staat van de populaire manga- en animatieserie Dragon Ball Z. Het megaproject kost zo'n 6 miljard euro en wordt gefinancierd door Saoedi-Arabië. Het idee ontstond toen de Franse president Macron en de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman ontdekten dat ze een gedeelde passie voor de animatieserie hebben. Volgens Macron gaan de parken 1000 banen opleveren, al is er ook kritiek van politici die vrezen voor de impact op Disneyland. Wanneer de deuren openen is nog niet bekend.
17: Maar dat wordt groot dan, hé?
16: Ja.
17: Als hij 1000 achtbanen heeft?
16: Wordt heel groot, 1000 banen.
17: Oh.
16: Ja. Pretparkliefhebbers, ja. En kinderen krijgen op steeds jongere leeftijd een smartphone. Gemiddeld is dat al wanneer ze 10 jaar oud zijn, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Daaruit komt ook naar voren dat de helft van de kinderen wel eens dingen online ziet die hen bang of verdrietig maken, vooral op Snapchat en TikTok. Toch durven veel kinderen dat thuis niet te vertellen uit schaamte of angst voor de reacties van hun ouders. Het kabinet roept ouders met een campagne nu op om op tijd het gesprek aan te gaan en samen duidelijke afspraken te maken.
15: Ja.
17: Gewoon niet zo'n ding geven, toch? Laat dat nou een afspraak zijn.
15: Ja.
17: Ja.
15: Maar wel Lanto's kopen natuurlijk.
17: Ja, ja, ja. Kijk, het is wel leuk. Als je 5 Lantootjes koopt, krijg je een gratis smartphone bij. Ja. Lanto, invest your future.
15: Renske, dankjewel.

0: Oké, ik ga het meteen zeggen, ja. De leiding. We mogen zometeen na achten 5 Lanto's weggeven.
1: Jij werd gebeld door de leiding?
0: Ja, app Lanto, als je een Lanto'tje wil.
1: Gaan we nou wel of niet naar het Songfestival? Zometeen meer naar Virgil Sharkey.

0: Goedemorgen, bijna 7:45 is het voor de dinsdag. Oh. Ja, je hebt een paar legendarische tunes. Je hebt de Champions League tune natuurlijk. De Formule 1 tune hebben we natuurlijk afgelopen weekend weer gehoord. Dat was prachtig.
1: Champions League.
0: Ja, die noemde ik net.
1: Oh, sorry, ja.
0: Ja, en deze natuurlijk, ja. Het Eurovisie Songfestival. Maar Aaron Baden van RTL Boulevard. Goedemorgen, Aaron.
2: Ja, goedemorgen.
0: Wat een nieuws gisteren natuurlijk allemaal. Want we gaan voorlopig niet, hè?
2: Nee, het is wel echt gisteren ontluisterend op die beslissing van Avontros. Die zeggen, nee, we gaan niet. We hebben besloten voor het tweede jaar dat we niet mee willen doen vanwege dat het festival niet langer neutraal is. Mm. Ja, en daarmee zeggen ze eigenlijk ook wel, we stoppen ermee. Teleurstellend vind ik het hoor, omdat je toch, als je die tune net hoort, ja, dat het blijft toch een soort euforisch gevoel. Dat je denkt van, het gaat toch over veel meer dan, het gaat eigenlijk om muziek. En dat is waar het nu niet meer om gaat.
1: Nee, maar had jij anders verwacht?
2: Ja, eigenlijk wel, Sander. Omdat ik hoorde in de wandelgangen van ja, ze hadden na een jaar wel aangevoeld dat er ook de regels zijn aangepast. Dat er bij de IBU gesprekken waren constructief. Dus ik denk, nou ja, ze gaan misschien met Davina Michel, hebben ze een goed gesprek gevoerd. En ze gaan het wel doen. Maar wat ik gisteren vooral merkte aan Taco Siemerman, directeur van Avontros, is dat ze het gevoel hebben dat er binnen hun omroep heel veel mensen zijn die het toch steeds niet vinden kunnen om te gaan. Oh ja. Onder andere vanwege die persvrijheid die wordt afgenomen in Gaza. Ja, en ik merkte dat ik sprak een directeur die toch wel daar heel erg mee begaan is. Maar het is ook wel, vind ik, een gevoelig verlies voor de omroep.
1: Ja. In welke zin bedoel je? Want je kan ook zeggen, nou ja, het moreel kompas, ze houden hun rug recht in ieder geval.
2: Ja, dat hoor ik ook veel terug. Maar het is ook een omroep die muziek altijd hoog in het vaandel heeft. Jij weet het ook. Je hebt ook ooit commentaar met Cornald gedaan. En ja, weet je, wat je er ook van vindt van het Songfestival, het gaat altijd over de liedjes, de muziek. Het gaat heel veel over andere onderwerpen. Maar je hebt toch altijd als commentator bijvoorbeeld ook nog de mogelijkheid om er iets van te zeggen. Mm-hmm. En afgelopen jaar merkte ik toch dat heel veel mensen ook tegen mij zeiden, nou, het is nou wel, ja, het maakt niet echt indruk, die boycott in de Songfestivalwereld. Kom dan maar terug en blijf constructief in gesprek.
1: Precies. En ik denk, als je dan daar letterlijk het podium pakt, dan kan je op die manier ook een soort van actie voeren. En laten we ook zijn, ja, het nu maak je het misschien juist politieker.
2: Ja. Nou, dat vind ik. Ik het merk heel erg toen ik ook later nog even langer met ze sprak van, jullie zitten zo al in een politiek gesprek, ook met je eigen omroep en met de leden. Terwijl ik denk, ja, eigenlijk is het van ons allemaal. Zouden we terug moeten geven, misschien aan de NOS-NTR dan, dat we er wel naartoe gaan en dat we er ook in gesprek over blijven, zeker. Maar dat we ook mensen muziek kunnen maken, dat nieuw talent misschien kan gaan naar een podium wat toch het grootste publiek heeft. En dat zou ik, ik sprak Cornald Maas ook, die zei, ik had ook een andere beslissing genomen. Binnen de omroep is daar ook wel discussie over.
0: Maar snap jij ik hoor NOS, ik hoor de NTR, ik hoor de Avrotros, ik hoor de EBU. Ik bedoel, luisteraars die nu naar dit programma luisteren, die denken toch ook, wat een gedoe allemaal, kan er nou gewoon niet. Ja toch, het is heel veel Hilversums geklets is het eigenlijk, vind je niet, Aaron?
2: Absoluut, ik ben ook helemaal afgemat eigenlijk. Ik heb het zo vaak nu over dit soort onderwerpen bijna naar Den Haag gekomen. Want ja, het is sowieso, ons publieke omroepbestel is heel ingewikkeld om uit te zeggen. Maar het gaat al lang niet meer over, en dat vind ik zo jammer, van het nieuw talent. Denk aan Duncan Lawrence, daar gaat het niet over. En het is dus ook wel, vind ik, een rare discussie. Heel vaak kom ik daarin terecht over Israël. Hè? Dat is toch het land waar het over gaat. Mm. Maar heel veel andere instellingen, grote organisaties, hebben het helemaal daar niet over. Daar wordt ook helemaal nooit over uitsluiting gesproken. En hier wel. Dus het blijft gewoon een heel vermoeiende discussie op een gegeven moment.
1: Nou ja, goed. En dan is de enige vraag nog die ons rest. Gaat een andere omroep of de NOS, want dat is dus geen omroep, de handschoen oppakken?
2: Ja, nou, wat denk jij, Sander? Ik ben wel benieuwd, want jij bent ook hard voor het Songfestival.
1: Ik denk uiteindelijk dat we een karige versie bij Omroep Max krijgen.
2: Oh ja. Nou, dat zou kunnen. En dan met Jan Slachter die de kar gaat trekken. Nou ja, ik vind zelf NTR heel goed. Die hebben cultuur hoog in het vaandel. Ik weet, je moet gewoon een team gaan vormen. Dat zou mijn advies zijn. Ik denk ook aan Daniel Dekker, die best wel begaan was bij het Songfestival. Maar achter de schermen in Hilversum ook nog wel contacten heeft. Je moet wel namelijk wat inhoud hebben. Maar je kan het eigenlijk met de NTR en NOS, denk ik, dat heel goed oppakken.
0: Hoe groot is de kans, denk jij, Aaron Baden, dat we toch nog mee gaan doen?
2: 75%
1: Oké.
2: Ja, ik heb toch het gevoel dat er heel veel mensen in Hilversum... Veel... Kijk, even los van het commerciële verhaal. Er is heel veel verlies van de inkomsten. Die drie shows zijn toch wel belangrijk. Maar ik denk toch dat er mensen zijn die zeggen van... Nee, muziek moet bovenaan staan. Laten we het gesprek blijven voeren met elkaar. Ook discussie, ook kritisch zijn. En laten we ook muziek en nieuw talent... Of Davina Michel, die naam blijft rondzingen... Omdat zij ook niet definitief nee zegt. Laten we gewoon daar wel voor gaan. En dan... met die insteek daar naartoe vliegen.
1: Maar goed, het is, je hebt het over Israël, over het Songfestival. Maar er is natuurlijk gewoon, laten we eerlijk zijn... is gewoon veel groter nieuws... Wat eigenlijk alles van de afgelopen week en dit... en ook wat er gaat komen relativeert. Natuurlijk het nieuws van, nou ja, misschien wel dit half jaar. En ja, ik vind eigenlijk
0: gaat het
1: gek dat jij er zelf niet over begint. Is natuurlijk Kenneth Taylor en Jade Aanhang.
2: Ja, verschrikkelijk, hè? Ja, die schat is al op weg naar Nederland zelfs. Ja, dat is toch erg, die relatie is verbroken. En de verloving, Sander.
1: Ja.
2: Ja, dus dat blijft natuurlijk ook... Daarom, er zijn altijd erge dingen in de wereld.
1: Het is toch heerlijk dat Aanhang gewoon overal verstand van heeft.
0: Overal. Maar wat ik had gisteren op de bank met mijn vriendin... Je gaat het er toch over hebben, hè? Over Kenneth Taylor en Jade Aanhang. Ja. Ik vind dat prachtig. Ja. Maar daar is natuurlijk iets gebeurd.
2: Wat is daar gebeurd?
0: Dat weet jij natuurlijk, want jij bent een showbusinesskundige.
2: Ja, we zijn er wel ingedoken. Het is in de voetbalwereld ontluisterend ook. Daar zegt niemand wat over. Maar dat je zo abrupt je verloving verbreekt... is natuurlijk wel een voorval geweest. Maar daar zijn we druk mee bezig, Koen. We hebben geen nieuwe informatie.
0: Hou ons op de hoogte.
2: Ja, dat doe ik.
1: Okay. Denk je dat iemand een scheve pizza heeft gereden?
0: Ja. Dan gaan we aan de
2: dat er geen kaas op zat.
3: Een goed begin. Is het halve werk. De Koen en Sander Show. Bij Joe. Dit is Joe. Don't get tough.

0: Tune When The Going Gets Tough.
1: Hoe laat komt de mop van Cato?
0: Oh, ja, goeie. Nu natuurlijk.
1: De mop van Cato.
2: Ach, Katootje. Vrolijke noot in huis en dat wil ze graag delen. Daardoor heeft ze elke dag een mopje van ons.
1: Twee borrelnootjes lopen over straat, zegt de ene tegen de ander. Hoe gaat het met je? Zegt de ander. Niet goed, ik heb morgen een feestje.
3: Opstaan met Koen en Sander. Elke ochtend bij Joe.

0: Fleetwood Mac en de Koen en Sander Show bij Joe. Go your own way. Straks het nieuws van 8 uur krijg je van Renske.
1: Reizigers die vandaag vliegen vanaf Schiphol kunnen in een lange wachtrij komen te staan. Je hoort zo waardoor dat komt.
0: En Sander.
2: Ja.
0: Een noot van een hit die je straks hoort in de ochtendshow. Maar welke hit is dit?
2: Borderline.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
4: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: De maaltijden van Kippie, zoals kip in pangangsaus. Lekker!
6: Kippie!
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
7: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
9: Oh, het riool is verstopt.
10: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor

0: luister naar Odido Shop. Mis niks en sla je slag.
1: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
3: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
6: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
9: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 39 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
11: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
12: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat.

0: goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
4: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
3: Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
3: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
6: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Dit is Joe.
8: De ochtendshow van Joe en het nieuws van 8 uur krijg je van Renske van der Zalm.
9: Goedemorgen. Ze leggen het werk neer. Beveiligers op Schiphol vandaag. Ze stoppen een paar keer kort met het controleren van bagage omdat ze de werkdruk te hoog vinden. Schiphol werkt sinds begin dit jaar met minder beveiligingsbedrijven samen, 3 in plaats van 5. En sindsdien zijn er problemen, zegt vakbond CNV bij de NOS.
10: Na die afgang hebben wij heel veel klachten gehad van beveiligers over de werkdruk. En die situatie die is steeds erger geworden. Daar hebben we gesprekken over gevoerd en uiteindelijk is er niks veranderd. Dus vandaar deze acties nu.
9: Door de staking kunnen er langere wachtrijen ontstaan op Schiphol. De bagagecontrole ligt vandaag 3 keer een kwartier stil. Morgen stoppen de beveiligers 5 keer kort met werken. Ongeveer 100 mensen waren gisteravond bij het gemeentehuis van Den Bosch. Ze lieten daar hun stem horen over de geplande opvang van 50 minderjarige asielzoekers in het dorp Engelen. RTL Nieuws sprak met voor- en tegen.

0: trein. De NS biedt kaartjes met korting aan de randen van de spits om zo de enorme drukte op te vangen. Door reizigers te verleiden een trein eerder of later te pakken, hopen de spoorwegen dat meer mensen kunnen zitten. Kaartjes moeten wel minimaal een dag van tevoren worden gekocht. Reizigersorganisatie Rover denkt dat het effect beperkt blijft, omdat veel mensen een OV-kaart van hun werk hebben of vastzitten aan vaste werktijden. Krijg nog weer van Weerplaza. Op de meeste plekken schijnt de zon en het wordt 21 tot 25 graden. Alleen in het uiterste zuiden is er wat meer bewolking en kan er een klein beetje regen vallen.
1: Het krijg je wel. Ja, dat is echt wel te merken hoor, dat de Nederlandse zo zoekjes aan terugkomt van vakantie. De ochtendspits nu 47 vertragingen. Wat langer op de A15 Ridderkerk-Gorkum bij Hardingsveld-Giessendam. Daar 40 minuten. De weg is daar dicht. Reddings- en bergingswerkzaamheden zijn gaande na een ongeluk. De A50 Apeldoorn richting Arnhem bij Hoenderlo. 40 minuten vertraging. En ik heb er nog eentje op de A348 Doesburg-Arnhem. Voor Velperbroek 20 minuten.
2: De beste 80's. Horen bij Joe. Vanaf morgen de 80's top 800. 8 dagen lang 800 80's hits. Dit is Joe met Koen en Sander.
1: Sander, goedemorgen.
3: Een hele goede morgen.
1: Ja, wij spreken hem straks om 20:15. Niemand minder dan Marco van Basten.
3: Ja, een grootheid. Zo. En wij hebben hem gewoon aan de lijn.
1: Zo, hij is hier en wij kunnen regelen dat misschien jij Marco van Basten mag gaan ontmoeten.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja.
1: Dus blijf lekker luisteren naar de ochtendshow. En we nodigen je uit om te gaan stemmen voor de 80's Top 800 natuurlijk. Morgenochtend 9 uur, dan gaan we los een week lang heerlijke 80's muziek hier bij Joe. En die lijst wordt samengesteld aan de hand van alle stemlijstjes die nu binnenkomen via de app van Joe. Wordt heel veel gestemd, onder andere op een dame die afgelopen week 68 jaar is geworden. En haar verjaardag heeft gevierd op het Griekse eiland Corfu. Over wie heb ik het?
3: Dan heb je het natuurlijk over Ria Valk.
1: Nee!
3: Madonna!
1: Ja! Eten, bidden, liefhebben, drinken, dansen en borden breken. En kattenvoeren heeft ze ook nog gedaan.
3: Ja.
1: Dat is de samenvatting van Madonna zelf.

0: 20 jaar werken wij samen. Sander, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Deze man hebben wij nog nooit gesproken.
1: Nee, dat klopt.
0: Nee, echt nog nooit. En dat gaat vandaag gebeuren. Sterker nog, over een half uur hebben wij in de show Marco van Basten.
1: Ik hoef verder geen introductie. Ik denk dat een van die weinige Nederlanders is, net zoals André van Duin en koningin Beatrix, die gewoon iedereen kent.
0: Niet de beste voetballer die Nederland ooit heeft gehad?
1: Nee, maar de ene beste.
0: Staat op een goede nummer 2.
1: Ja, Johan Cruijff was nog net iets beter, maar Johan Cruijff herkende heel veel van zichzelf in Marco van Basten en heeft hem helemaal zo getraind dat hij in ieder geval de beste van zijn generatie was.
0: Komt een serie uit van Marco van Basten, Basta heet hij. We gaan even terug naar 1988. Toen stond Nederland zelf al in de finale van het EK en hadden we daar de beroemde 2-0 van Marco.
2: 1-2-1. Wordt het. Muren. Van Basten. Goed. Oh, de goal. Wat een goal. Wat een schitterend doelpunt. Ja, niet te geloven zoals hij die bal uit de lucht opvakt in die hoek daar.
0: Mooi, niet te geloven.
1: Ja.
0: Wat een goal.
1: Het kan allemaal wel iets enthousiaster.
0: Nou, precies. Anno nu, 2026, zou het commentaar waarschijnlijk iets anders hebben geklonken.
1: Ja, nou, dat gaan we zo meteen middels een leuke actie vereenzelvigen.
0: Jouw kans om Marco Borsato Marco Borsato, hallo. Marco van Basten. Moet ik even oppassen dat ik het niet straks tegen hem zeg. Ja, Marco van Basten.
1: Marco van Basten hield ook al van naakt lang, hoor.
0: Goed, dat straks over een half uurtje in de ochtendshow. Maar dan, ja, hier zijn we toch allemaal bang voor. Dit is je grootste angst als je uit eten gaat. Je hebt het niet door als het gebeurt, overigens. Maar er is nu iets uitgelekt. In Italië is dit gebeurd. Een interne grap van een Italiaanse ober heeft tot een grote rel geleid in Italië. Na een bestelling van een klant schreef de ober een memo op de uiteindelijke bon die bij de klant terecht is gekomen.
1: Ja. Dus bij wijze van grap, een soort van een notitie, aantekeningen op de bon genoteerd. De letterlijke tekst was namelijk: deze vrouw heeft me gek gemaakt. Laat de eieren aanbranden en spuug erop.
0: Ja.
1: Alleen, die vrouw heeft dus die bon onder ogen gekomen en heeft dat dus gelezen.
0: Ja. Ja, en ik denk, dit gebeurt dus gewoon.
1: Ah, joh, natuurlijk.
0: Dit gebeurt.
1: Ik heb zelf ook 2 jaar in een keuken gewerkt van een restaurant. Ja, als je schnitzel aan het bakken bent en hij valt op de grond, dan gooi je gewoon weer in de pan, hoor, kan ik je vertellen.
0: Ja, maar dit is verschrikkelijk.
1: Ja, ja, kijk, ik weet nog, nou, als we het toch over voetbal hebben, het EK 2000, Euro 2000, was in Nederland en België. Toen was Frank Rijkaard nog coach. Toen stond ik geboekt om in de keuken van dat restaurant te werken, terwijl Nederland-Joegoslavië bezig was. En toen zei ik nog, kan ik niet vrij? Nee, dat kon allemaal niet. Maar goed, er werd wel gezegd, waarschijnlijk komt er toch niemand, want iedereen gaat voetbal kijken. Nou, het bleek heel Zwolle, daar was het. Iedereen zat voor grote schermen en inderdaad, dat restaurant bleef leeg. Totdat er in één keer 2 verdwaalde vrouwen kwamen, kan ik hier eten. Dus iedereen vol chagrijn, want die vrouwen moesten ze nodig eten. Nou, moet je toch met de kok samen, werd er gebakken en voor een hoofd gerecht. Dus op een gegeven moment vroeg ik aan de serveerster, kun je even vragen of ze nog een toetje willen? Anders ga ik de keuken alvast helemaal schoonmaken.
0: Ja.
1: Dan kan ik nog de tweede helft mooi meepakken. Nou, dus die serveerster vraagt, die zegt, nee, ze hoeven geen toetjes, ze nemen koffie. En dan dus ik die hele keuken, alles. En op het moment dat ik mijn emmertje met sop leeggooi, denk ik, ben klaar. Komt er een bonnetje, ratel, ratel. Nou, de 2 vrouwen wilden een uitgebreid dessert gebruiken. Dus ik was zo chagrijnig. Echt chagrijnig. Dus gewoon bij wijze van grap en toch een beetje om die woede kwijt te kunnen.
0: Nou komt het.
1: Heb ik dus een bord gepakt en met zo'n slagroomspuit een hele grote penis gemaakt.
0: Het zand, hè.
1: En 2 plakken kiwi als ballen. En die heb ik zo bij de uitgifte gezet. Ik denk, dat meisje ziet dat dan, die moet lachen. En die denkt, nou kom nu maar met de tiramisu. En ik ga verder en ik denk, waar is dat bordje nou? Nee. En de meisjes, ik kijk, zet zo dat bordje met een slagroompenis op die tafel tussen die 2 vrouwen.
0: En hebben ze het smakelijk opgegeten?
1: Ze kennen de penis niet.
0: Oh.
1: Ja.
0: Oh. Ik wil even onze app van Joe gaan openen. Ook voor personeel.
1: Ja.
0: Gewoon, hè, als je in een restaurant hebt gewerkt, ergens in de horeca, dan ken je deze verhalen natuurlijk. Je mag anoniem reageren. We zullen geen naam en toenaam noemen, maar meld je gewoon eventjes. Wat heb jij wel eens uitgevreten in jouw horecazaak? Iets wat natuurlijk eigenlijk niet kan.
1: Onder het kopje kattenkwaad.
0: Kattenkwaad.
1: Kattenkwaad.
0: Kattenkwaad. Kan gebeuren voor een keertje. Laat het eventjes weten. We zullen er respectvol mee omgaan. In de app van Joe. Succes.

0: MJ voor vrienden en familie. Afkorting natuurlijk van Michael Jackson. Don't stop till you get enough. 9:10. Een interne grap van een Italiaanse ober heeft tot een rel geleid in Italië. Na een bestelling van een klant schreef de ober een memo dat op de uiteindelijke bon voor de klant terechtkwam. En daarop stond: deze heeft me verdomme gek gemaakt. Laat de eieren aanbranden en spuug erop.
1: Ja, vind ik zo vies, hè? Want ik hou niet van aangebrande eieren.
0: Ja, kijk, en het is natuurlijk, we kunnen net doen alsof het nooit gebeurt, maar dit gebeurt natuurlijk aan de lopende band. Alleen je maakt het natuurlijk gewoon nooit mee. Je hebt het nooit door.
1: Ja, je kan niet. Een kijkje in de keuken is niet voor velen weggelegd. Zo heeft Iris bijvoorbeeld geappt. Wij stopten de biefstukken onder onze kleding op de blote huid om ze sneller op kamertemperatuur te krijgen. Vooral als je ze achter in je broek steekt, zeg maar. Nou, dat soort dingen dus.
0: Jury, die heeft dan weliswaar niet in een keuken gewerkt, maar die kan er toch over meepraten.
2: Goedemorgen. Toen ik voorheen bij PostNL werkte, heb ik wel eens pakketjes of de inhoud ervan expres een beetje proberen te beschadigen of vervelend proberen te doen. Wetende voor wie het pakketje was, omdat je dat natuurlijk gewoon op de naam kan zien of op een stickertje kan zien.
0: Ja.
2: Mag natuurlijk niet, maar is soms wel leuk.
0: Jouw naamgenoot Sander die appt ons nog. Die zegt: hey, goedemorgen Koen en Sander. Als kok bij een golfclub moet je dan zeggen, werd een van onze serveersters lastig gevallen door een gast. Die bestelde toen een broodje met daarop onder andere tomaat. En de zaadjes van de tomaat heb ik toen deels vervangen met zaadjes van een rode peper. Die gast heeft daarna enige tijd op de wc doorgegaan.
1: Ja, nou, deze man was handtastelijk. Dus dan vind ik ook alleen maar goed.
0: Vind ik ook.
1: Het valt te bieliken.
0: En zo staat onze app open, dus laat het weten. Heb je al eens iets vies met iemands eten gedaan? Laat het even weten in de Joe-app. En je mag ook een schuilnaam gebruiken.

0: Club. Boy George, do you really want to hurt me?
1: Nou,
0: het is
1: een keer een stuk vis. Dat heb ik uit de prullenbak gehaald. Kwam tekort en dat heb ik gewoon op een bord gelegd bij iemand. Weet je toch dat je bij me kwam eten? Kom.
0: Ja, het gebeurt.
1: Ja.
0: Het gebeurt. Oeh, op ongeluk laten vallen. Ik gooi het op het bord. Niemand die er iets
1: van merkt. Nou ja, je hebt natuurlijk de 3-seconden regel. In ons huis is het inmiddels de 3-dagen regel.
0: Ik kom voorlopig niet bij je eten, Sander.
1: Echt snap ik.
0: Renske, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat heb jij straks in het nieuws te melden?
2: Deze man oefent alvast zijn Nederlands.
3: Ongelofelijk.
2: Ja, je hoort zo wie dit is.
0: Wat zei hij nou? Ongelofelijk?
1: Ongelofelijk, ja.
0: Ongelofelijk.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Ben jij er klaar voor? Voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada? Maar zie je beren op de weg?
7: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika en Canada specialist. Check deyogatours.nl voor jouw reis op maat.
5: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honingmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
11: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
12: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
13: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
14: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
15: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
16: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjas voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
18: 30 augustus start de week tegen kanker.
19: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
20: Jij waarschijnlijk ook.
21: Iemand die je dierbaar is.
22: Of was.
21: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
22: en de beste zorg.
21: Voor wie geef jij?
23: Doneer op kwf.nl.
24: KWF. Tegen kanker voor het leven.
25: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: alleenbakker.nl.
1: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
2: Doneer op kwf.nl.
3: KWF, tegen kanker voor het leven.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
6: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
4: Nu bij Dirk. Santa Maria Raps. 1,49. Weer eens wat anders.
7: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
8: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Weerbericht ziet er lekker uit. Op de meeste plekken schijnt de zon. Wordt het 21 tot 25 graden. Alleen in het uiterste zuiden kan er nog een beetje tegenvallen. Voor de rest.

0: Apeldoorn in de richting van Arnhem tussen Apeldoorn en Hoenderlo. Daar een file van 10 kilometer. Vertraging daar 3 kwartier. Dit is Jam. Het is 8:30. Het nieuws. Renske van der Zalm.
1: Goedemorgen. Reizigers die vanaf Schiphol vliegen staan vandaag waarschijnlijk wat langer in de rij bij de security check. Beveiligers leggen hun werk een paar keer kort neer omdat ze boos zijn over de hoge werkdruk. Sinds begin dit jaar werkt Schiphol nog maar met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. En dat zorgt voor problemen, zeggen de beveiligers. Vandaag staken ze 3 keer een kwartier, morgen 5 keer een kwartier. En als je uiteindelijk langs de beveiliging bent op Schiphol, is de kans groot dat je een vlucht pakt naar Sint Maarten. Het eiland trekt namelijk steeds meer toeristen. In de eerste helft van het jaar bezocht al ruim 1,5 miljoen vakantiegangers het eiland. De meeste kwamen met een cruiseschip aan land, maar ook het aantal vliegreizigers nam flink toe. Hoewel vooral Amerikanen en Canadezen het eiland weten te vinden, kiezen ook steeds meer Europeanen voor een zonnige vakantie op Sint Maarten. Het hotel in de Franse Pyreneeën heeft in 1 dag een hoop toprecensies gekregen. Het restaurant van het hotel was gisteren de perfecte schuilplek voor de wielrenners in de Vuelta die door een extreme hagelbui moesten stoppen. Rode truidrager Pogacar en veel andere renners vluchtten toen het hotel binnen om droog te blijven. Dat zagen de commentatoren van Eurosport.
2: Kijk, die mevrouw wilde eigenlijk na de lunch de boel dichtgooien. Maar die denkt van ja, 182 gasten. Dat kan
3: ja, maar ze kopen niks. Ze zijn allemaal gierig, ze kopen niks.
1: Ja, de positieve recensies stroomden sindsdien binnen op Google. Renners roemen de snelle service met handdoeken en sommigen noemen het de ideale plek voor hagelbuien.
0: Zo, maar dat was een flinke hagelbuien.
4: Ja, joh. En dat vind ik dat zo mooi. Het Pogacar is dan de leider in het klassement. Dat is dan ook meteen ook echt letterlijk de leider. Hè? Dus die bepaalt, oké, nu gaan we met z'n allen. Die praat namens het hele peloton. En nu gaan we schuilen. En dan volgen ze allemaal. Ja, het is mooi altijd dat inderdaad de gele trui of de rode truidrager dan toch altijd iets meer macht heeft ook. Vind ik altijd mooi om te zien.
1: Nog meer sport. Vanmiddag presenteert de Nederlandse Voetbalbond de nieuwe bondscoach. De Spaanse Xavi is de opvolger van Ronald Koeman, die na een teleurstellend WK vertrok. Xavi is sinds gisteren al in Nederland en maakt een rondje over de KNVB-campus in Zeist. En hij kent ook al wat Nederlandse woordjes.
5: Ongelooflijk.
6: Goedemorgen.
5: Goedemorgen. How are you? Hi, how are you?
1: Ja, de presentatie van Xavi is vanmiddag om 4:30.
0: Goedemorgen en ongelooflijk.
4: Ja, dat komt wel heel eind, hoor. Ja.
0: De Hollandse G zit er al wel in ieder geval.

0: Like the Way I Do in de Koen en Sander Show. Goedemorgen. Het is 9:50. Fijn dat je luistert.
1: Regel jij de koffie? Dan doen Koen en Sander de rest. De Koen en Sander Show. Bij Joe.
0: En ik zou willen zeggen, blijf dat ook even doen. Want we hebben een leuke gast in het programma. Het is namelijk Marco van Basten.
2: Maar even goed neerzetten, hè. Even Marco van Basten, alsof het de groenteboer om de hoek is. Dit is wel de zwaan van Utrecht, hè, Wilton. We hebben met de zwaan van Utrecht te maken.
0: Eind volgende week komt er een nieuwe serie op Videoland. Daar heb je misschien al het nodige over gehoord. Basta. Over de carrière en natuurlijk het leven van Marco van Basten. Goedemorgen, Marco.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. De zwaan van Utrecht.
2: De zwaan van Utrecht. Ja. Ben je blij met je bijnaam?
3: De zwaan van Utrecht. Ja, ik weet niet. Heb ze zon in Italië. Misschien dat komt omdat ik een lange nek heb. Ik heb geen idee.
2: Ja, maar anders je beter de struisvogel van Utrecht kunnen noemen.
3: ja, klopt.
0: Eind volgende week. Dan is hij te zien dus op Videoland voor het grote publiek. Jij hebt natuurlijk de serie over jouw leven en jouw carrière zelf al gezien. Met wat voor gevoel heb je zitten kijken?
3: Nou, ik heb nog niet alles gezien. Het zijn 7 afleveringen en ik heb de eerste 2 gezien. En dat vond ik wel grappig, wel leuk. Ik was heel onbevangen. Ik liet het gebeuren, want ik had er voor de rest niks aan hoeven doen. Ik heb alleen hoeven kijken.
0: Ja.
3: En soms is het natuurlijk een beetje vreemd, omdat het natuurlijk niet je eigen vader is. Of dat Johan Cruijff door iemand anders wordt gespeeld. Of dat Rijkaard er gek uitziet. Of dat soort dingen. Ja, dat is wel even wennen. Maar dat went ook wel weer.
0: Ja?
3: En ik liet me gewoon aangenaam verrassen. En dat was leuk.
2: Maar heb je dan, zit je die serie, die 12 afleveringen te kijken, dat je denkt, dat ben ik? Of voelt het toch wel zo vervreemd dat het toch een soort van ander figuur is en blijft?
3: Nou, je gaat er wel aan wennen, laat ik het zo zeggen. En ik denk, als je het heel veel ziet, dan weet je het op een gegeven moment ook niet meer. Dan moet je gaan zeggen, van wie is nou de echte? Ja. Dus, het is... Ik kijk er gewoon naar zoals de meeste mensen er naar kijken. En het gaat over mij.
0: Ja, het gaat wel over jou, ja. Ja. Met dat verschil.
2: Ja.
0: En bijvoorbeeld, maar jouw vrouw Lisbeth zit er ook in, toch? In de serie.
3: Ja. Nou, het grappige was, het was natuurlijk van Videoland. En ik had die serie van Maxima niet gezien. En dat ben ik ook nog gekeken, want het is een beetje min of meer vergelijkbaar. Die worden ook gespeeld door anderen.
0: Ja, ja.
3: En na een aantal afleveringen dan denk je inderdaad dat degene die Maxima speelt, dat die Maxima is. En dat gaat heel snel.
2: Nou ja, en Chris Peters, een ontzettend goede acteur. Is hij een beetje een goede Marco van Basten?
3: Ja, ik vind het wel een... het lijkt er best wel op, vind ik. En het is natuurlijk heel moeilijk om iemand na te spelen. Want helemaal als je dan bekend bent, dan moet je er zo uitzien. Je moet zo praten, je moet zo denken, je moet zo handelen.
2: Ja.
3: En dat is best wel een ingewikkeld karwei. En dat doet hij volgens mij heel goed.
2: Maar heeft hij met je afgesproken? Hebben jullie samen even een weekendje Lowlands gepakt, zodat hij aan je kon wennen?
3: Dat niet. Nee, we hebben wel met elkaar gesproken. En we hebben met elkaar een paar keer de dingen doorgenomen van mijn leven en van de video en van... Ja. Allerlei dingen. Dus we kennen elkaar wel. En ik vind het ook een fijne jongen. Een leuke gozer.
2: Maar nu is de vraag, Marco. Kan die een beetje voetballen, die Chris Peters?
3: Dat niet. Dat niet. Maar dat doet er verder ook niet toe.
0: Oké. En nu zei jij net, ik heb er eigenlijk voor de rest weinig mee te maken gehad. Maar ik kan me wel voorstellen, je moet er wel toestemming voor geven, lijkt mij, voor zoiets.
3: Ja, dat klopt. Nou, maar goed, kijk, er was dat boek en dat kon gefilmd worden. En dat wilde zij doen. En ik denk, prima.
0: Ja.
3: Dus het lijkt mij ook wel leuk. Ik ben ook wel benieuwd hoe dat gaat en hoe dat werkt. En zij vonden dat interessant en mij leek het leuk. En zo is het eigenlijk een beetje geboren.
2: Ja, nou heb ik dat boek gelezen en dat heb ik verslonden. Het was openhartig, het was eerlijk. Het gaat ook natuurlijk ook over je blessure natuurlijk, die eigenlijk einde carrière heeft betekend. Maar in alle eerlijkheid, Marco, je hebt gelukkig geen gokverslaving, drankproblemen. Je bent niet... Dus binnen het voetbal ben je best wel een rustigerd, toch?
3: Ja. Nou ja, er gebeuren toch wel zat dingen in je leven. En dat is eigenlijk een beetje wat er verteld wordt. De bijzondere dingen, de moeilijke dingen, de lastige dingen. En eigenlijk had ik ook wel een klein beetje het idee van... het kan misschien ook interessant zijn voor jonge voetballers... die misschien denken dat het allemaal hosanna is. Maar er gebeurt natuurlijk in zo'n leven natuurlijk ook heel veel. En je moet dingen ondernemen, je moet dingen doen. Je moet zorgen dat je goed blijft, je moet zorgen dat je gezond blijft. Ja. Je moet zorgen dat het geld in orde is. En nou, dat soort dingen komen allemaal voor in het boek. En ja, dat is misschien voor jonge jongens interessant, leuk, leerzaam. Ik weet het niet.
0: Nou, hebben wij ons iets ontzettend leuks bedacht, vind ik zelf. Het heeft alles te maken met, gaan we even terug naar 88 natuurlijk, toen we Europees kampioen werden. En jouw goal in de finale. Maar ik wil even weten, want vandaag is ook nog een bijzondere dag natuurlijk in Zeist bij de KNVB. Jij bent natuurlijk ook bondscoach geweest, Marco. Ja. We hebben een nieuw bondscoach, Xavi.
3: Ja.
0: Xavi,
3: ja.
0: Hernandez. Wat vind je ervan?
3: Ja, ik heb zoiets van, ik zou het liever een leuke vinden om een Nederlandse coach te hebben. Want dat moeten we in Nederland toch wel kunnen produceren, lijkt mij. Maar,
0: dat is niet gelukt, hè?
3: Nee, dat is wel jammer, vind ik. En aan de andere kant, het is natuurlijk wel goede speler geweest. En,
0: wie had het dan moeten doen volgens jou?
3: Nou ja, ik heb liever een Nederlander. Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. Als we in Nederland niet in staat zijn om een Nederlandse trainer voor de groep te krijgen, dan doen we volgens mij ook iets niet goed, hoor. Maar goed, dat is mijn...
2: Maar Marco, bij 2008, we hebben ontzettend goed gevoetbald onder Marco van Basten.
0: Ja.
2: Ja, ja. En het is helemaal niet gek om eens een keer een tweede... laat Marco ze karwei afmaken. Is dat niet wat?
3: Ja, ja. Ja, goed idee.
0: Okay. Maar ik vind het namelijk oprecht een goed idee, Marco.
3: Ze hebben niet gebeld,
0: Maar had je gebeld willen worden?
3: Nee, absoluut nee. Ik ben helemaal klaar met voetbal. Dus ik ga andere dingen doen. Ik kijk er een beetje op afstand naar. En voor de rest geloof ik het allemaal wel.
2: Vanmiddag weer het WK hockey.
3: Bijvoorbeeld, ja.
0: Marco, blijf heel even hangen, want wij hebben straks iets ontzettend leuks. En voor iedereen die nu luistert, jouw kans om Marco van Basten in levende lijven te gaan zien, hem te ontmoeten en natuurlijk naar de première te gaan van Basta. Volgende week gaat dat gebeuren in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Maar eerst even toepasselijk. Dit is een beetje de soundtrack van de film, van de serie.
3: Ja.
0: En natuurlijk terug naar AC Milan.

0: is mijn Italiaans niet echt fantastisch. Ricci e Poveri kan ik nog uitspreken.
1: Ja, het betekent arm en rijk.
0: En dan Sara Percettiamo?
1: Ja, nee, je hebt helemaal gelijk.
0: Ja, dit is de soundtrack van Basta. De serie die volgende week op Videoland komt over het leven van Marco van Basten. En natuurlijk zijn prachtige carrière die hij heeft gehad. En Marco, goedemorgen.
2: Ja. Ja,
0: als je dit nou hoort, hè, wat komt er dan bij los? Want dit is natuurlijk ook het AC Milan nummer.
2: Ja, nee, ik word er wel vrolijk van. Ik vind het een heel leuk nummer. Het is ook een oud nummer, maar het is helemaal opnieuw. We hebben het gehyped. Maar ik word er wel vrolijk van.
0: Leuk.
1: Spreek je nog veel Italiaans?
2: Dus op Italië, als ik in Italië ben op vakantie, dan. Maar ik ben niet zo vaak daar meer. Dus ik spreek niet zo gek veel Italiaans meer, laat ik zo zeggen. Ja.
0: We hebben iets ontzettend leuks bedacht. En is ook uniek, want je kan er iets moois mee winnen.
3: Oh, wat een goal! Wat een goal! Schitterende goal!
4: Versla!
3: Ja! Ja!
4: De verslaggever.
0: Ja, want bij zo'n gave serie op Videoland hoort natuurlijk ook een bijzondere première. Die gaat volgende week woensdag plaatsvinden in het Olympisch Stadion te Amsterdam. En daar gaan we kaart voor weggeven. Nou is dat natuurlijk al heel leuk dat je bij een première mag zijn. Maar we hebben ook nog geregeld, hebben we Marco even liever moeten aankijken. Dat je met de maestro zelf ook nog even een fotootje, even een handje. Maar mag Marco van Basten gewoon zelf even ontmoeten?
1: Ja, absoluut. Maar daar moet je wel wat voor doen.
0: Ja, het heeft alles te maken met, ik zei het net al, verklapt het al een beetje. We gaan terug naar 88. De EK-finale tegen de Russen. En Marco, die scoorde als fantastische goal natuurlijk. Ja. We gaan even luisteren naar het commentaar van destijds. Terug naar 1988.
5: 1 tegen 1. Wordt het. Muren. Van Basten.
3: Goed. Oh, de goal. Wat een goal. Wat een schitterend doelpunt. Ja, niet te geloven zoals hij die bal uit de lucht oppakt in die hoek daar. Niet te geloven. Wat een biergaloos doelpunt.
0: Ik weet niet hoe het met jou zit. We hebben nu natuurlijk alleen de audio. Maar ik zie de beelden zie ik er gewoon bij.
1: Ja, god,
0: dat juichen.
1: Ja, een van de mooiste goals op een van de allerbelangrijkste momenten ooit gemaakt. Dat kwam allemaal samen. Daar hadden we direct de voet van Marco van Basten. Alleen het commentaar van Theo Rijsma is kundig natuurlijk. Is een fantastische verslaggever.
0: Absoluut.
1: Maar wij zijn natuurlijk anno 2026 toch een beetje verwend. En een beetje gewend geraakt aan de Jack van Gelders. Aan de Sierte Vossen. Het mag allemaal wel wat uitbundiger.
0: Wij zoeken de 2026 versie van het commentaar van deze goal uit 1988.
1: Ja.
0: En dan hebben wij een tooltje ontwikkeld en die vind je in onze app. Ga even naar de actiepagina, klik even op acties, dan klik je door. En daar kun je je eigen commentaar uploaden bij deze goal.
1: Juist.
0: En dan hebben wij natuurlijk een jury nodig. Ja, en wie kan het dan beter doen dan Marco zelf?
1: Marco is het enige niet te corresponderen jurylid / notaris.
0: Marco, heb je nog tips voor mensen die dit commentaar gaan herproduceren?
2: Ja, houd cool.
0: Okay. Cool.
1: Nou ja, goed, daar moet je goed naar luisteren. Want nogmaals, Marco is juryvoorzitter. En gaat er wel eens een dag voorbij dat je niet aan die goal wordt herinnerd, Marco?
2: Nee, nee.
1: En ben je het er wel eens zat? Of vind je het nog steeds is het wel een hoogtepunt?
2: Nee, het is heerlijk. Of ik nou in de trein kom, of in de bus, of waar dan ook. Nee, het gaat wel vaak over, maar het leven gaat wel verder, moet ik zeggen. Maar
1: zit jij wel eens in de bus?
2: Nee.
1: Marco van Busten.
0: Maar als ik jou zo een beetje hoor, Marco, en jij hebt het over voetbal, maar vroeg je net naar het bondscoachschap, dan lijkt het wel alsof je er ook echt wel een beetje afstand van hebt genomen.
2: Ja. Ik kijk op afstand nu. Ik vind het verschrikkelijk dat Ajax slecht gaat. Ik vind het leuk dat Feyenoord goed gaat. Ik vind het leuk dat PSV goed gaat. Ik vind het leuk als Nederlandse sporters, Max Verstappen gisteren of zo, daar word ik blij van. Maar ja, als ik dan naar Ajax moet kijken, dan doet dat zeer, weet je wel. Dus ik hoop dat we het gewoon in Nederland allemaal goed doen. En dat er gewonnen wordt en dat mensen plezier hebben aan allerlei soorten sport. En dat vind ik eigenlijk het belangrijkste.
1: Eigenlijk zeg je net dat je alles leuk vindt behalve Ajax.
2: Nou ja, momenteel wel, ja. Het doet zeer.
0: Goed, Marco van Basten natuurlijk, de man van Basta. Wij spreken elkaar volgende week. Dan hebben wij hopelijk heel veel leuke inzendingen van onze luisteraars. En dan mag jij gaan bepalen wie er uiteindelijk naar jouw première gaat komen. Marco, hartstikke leuk je gesproken te hebben. En alle goed. En we zien elkaar volgende week in het Olympisch Stadion.
2: Oké. Okay.

0: Mr. Big bij Joe en The Wild World is straks het nieuws van 9. Renske.
1: Je ziet ze nu nog regelmatig langs de kant van de weg, maar dat gaat mogelijk veranderen. Waar het over gaat, hoor je zo.
2: De drie noten.
0: Nou, dit ga ik je nu vertellen, de drie noten. Heel simpel, onder de knop. Drie noten van een grote hit die je straks in de singalong gaat horen. Het Koen en Sander showpakket en een kussen van Beter Bed kun je winnen als je raadt om welk liedje het gaat. We beginnen met één noot. En Sander, jij bent een jurylid. Van de ene jurylid Marco naar de andere Sander.
3: Kom maar door.
0: 1, 2 of 3 noten? We beginnen met noot 1.
3: 2 noten. En dan laten we het bij.
0: Daar laten we het bij.
3: Daar laten we het bij. 2 noten, daar moet je het mee doen.
0: We zoeken de titel van dit liedje. Mag je nu gaan sturen in de app voor die prijzen.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in cashewsaus. Lekker!
2: Kippie!
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
4: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
3: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
6: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
7: Ons CW-fotoboek is er.
8: Spannend!
7: Wat is hij mooi geworden?
8: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
7: Het voelt alsof we er weer zijn.
9: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: Nu bij Dirk, Pedigree Dentastix Light. 99 cent, goed voor de tandjes.
9: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
10: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
11: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
11: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
13: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel per 6 pakjes, maar €1,49.
15: Nu halen, hè? Dus niet straks.
16: Fans van voordeel.
17: Aldi. Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
16: Fans van voordeel.
14: Aldi.
18: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
19: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
20: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navelmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
19: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
22: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
23: Dit is jou. En de sing-along zometeen naar het nieuws van 9 uur. Hier is Renske van der Zalm.
24: Goedemorgen. Steeds meer kinderen
0: krijgen op jonge leeftijd een smartphone. Gemiddeld is dat al wanneer ze 10 jaar oud zijn, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Veel mensen vinden daar wel iets van, zo hoort Hart van Nederland.
1: Ik denk dat ze juist zo lang mogelijk moeten wachten voordat je ze een smartphone geeft.
2: Ik ben gelukkig van de generatie dat mijn kinderen al wat ouder zijn. Mocht ik in de schoenen staan van de huidige generatie, dan lijkt me dat een heel lastig probleem.
0: Uit het onderzoek blijkt ook dat de helft van de kinderen online wel eens dingen ziet die hen bang of verdrietig maken, vooral op Snapchat en TikTok. Met een nieuwe campagne roept het kabinet ouders op om hier op tijd over te praten en samen duidelijke afspraken te maken. Steeds meer gemeenten kiezen ervoor om de opvang van asielzoekers zelf te regelen in plaats van via het COA, dat schrijft het AD. Inmiddels runnen 16 gemeenten hun AZC deels zelf. De eigen aanpak biedt gemeenten meer ruimte voor maatwerk en is vaak goedkoper. Veel gemeenten twijfelen nog over een AZC door vaak weerstand in de buurt. Een kleinschaligere opvang met betere communicatie kan de drempel volgens betrokkenen flink verlagen. Het aantal tankstations in ons land neemt de komende jaren mogelijk sneller af dan gedacht. Daarvoor waarschuwt ING. Dat komt door de hoge brandstofprijzen en doordat we massaal overstappen op elektrisch rijden. Vooral onbemande pompen in de grensstreek met

0: van Weerplaza. Op de meeste plekken schijnt vandaag de zon. Alleen in het uiterste zuiden is er wat meer bewolking en kan er een klein beetje regen vallen. Het wordt 21 tot 25 graden.
1: Ja, het is even wennen als ik naar het scherm kijk met de vertragingen. Want de afgelopen weken natuurlijk vanwege vakantie heel rustig. Nu begint het toch echt wel drukker te worden. Er zijn er nog 29. Een lange vertraging op de A1, Apeldoorn-Amersfoort. Tussen Stroe en Hoevelaken door een ongeluk file van 9 kilometer. Vertraging 1 uur en 10 minuten. De A12 Oberhausen-Arnhem bij Duiven 50 minuten. En de A50 Apeldoorn in de richting van Arnhem bij Schaarsbergen. Een half uurtje langer onderweg. Maar in die file, of ook als je niet in de file staat, mag je natuurlijk altijd meespelen aan ons spel De Drie Noten. Sander heeft besloten om 2 noten te laten horen van een hit. We zoeken de titel. Het is een lastige.
2: Ja, het is niet Disco Inferno, ook niet Patrick Hernandez, Born to Be Alive, en zeker niet Casey and the Sunshine Band met I'm Your Boogeyman.
1: Denk er goed over na. Ik laat hem nog 1 keer horen. We zoeken de titel van dit nummer.
3: Zingen met Joe. De Joe Singalong met Koen en Sander.
1: Nou, en die singalong is raak. Zometeen hoor je De Kast. En nu UB40.

0: Eva, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je bent net op je werk verschenen, hè?
1: Ik kom net binnen, ja.
0: Ja, net vakantie gehad, dus je gaat heel vaak de vraag krijgen vandaag hoe je vakantie was.
1: Ja, ik ga het ook heel vaak vragen, want ik krijg weer 5 nieuwe klassen voor mijn neus. Ik ga al die kids even vragen wat ze gedaan hebben deze vakantie.
0: Oh, leuk, ja. De Joe Singalong in de Koen en Sander Show. Jij bent tekendocent, lijkt me heel leuk.
1: Ja, klopt. Ja, dat is ook heel leuk. En wat, het leukste vak eigenlijk, hè, op de middelbare school.
2: Nou, ja, nou, zeker. Nou, ja.
0: En als je het kan.
2: Ja.
1: Nou, ja, ik zeg altijd, je hoeft het niet te kunnen. Iedereen kan het.
2: En werk je nog veel met Ecoline?
1: Nee, eigenlijk, dat vind ik eigenlijk verschrikkelijk.
2: Oh.
1: Ja, ik vind Ecoline echt vreselijk.
0: Wat was dat ook alweer, Ecoline? Dat was een soort die olieachtige...
2: Van het doorzichtige...
1: Ja, ja. Precies, gaat overal aan zitten.
2: Ja, en werk je nog wel eens met Oost-Indische inkt?
1: Ja, dat wel.
2: Ja. Ja, ik weet het allemaal nog.
1: Ja, heel goed.
2: En je moest ook op stansen, moest je ook gutsen en stansen.
0: Gutsen en stansen?
2: Ja, maar dat was weer handvaardigheid. Dan had je zo'n stukje linoleum en dan moest je zo'n stempel uitgutsen.
1: Klopt, ja, dat klopt.
2: Jij hebt het betere vak gekozen.
0: Dat is heel lang geleden dit, hè? Ja. Eva, we hebben een hele lastige opgave voor de drie noten vandaag. We hebben er 2 laten horen. Komen ze nog een keer, opgave? Ja, we willen heel graag weten wat de titel is van dit liedje.
1: De titel is Dance Across the Floor.
0: Weet je ook wie de uitvoerder is?
1: Dat, ik moet eerlijk zeggen, dat moest ik even opzoeken. Maar dat is Jimmy Bo Horn.
0: Ja, heel goed, ja. Jimmy Bo Horn, Dance Across the Floor is inderdaad het juiste antwoord. Daar had je dus heel weinig moeite mee, Eva.
1: Ja, eerlijk gezegd, de eerste helft vond ik ook nog wel lastig, hoor. Maar de tweede, daar, toen had ik hem.
0: Toen viel die. Nou, dat is hartstikke mooi. Op jouw eerste werkdag na de vakantie ben je ook nog even een Koen en Sander Show pakket. Inclusief een kussen naar wens van Beter Bed.
1: Ah, daar ben ik echt super blij mee. Nou, heel fijn.
0: Vinden we leuk. Wens je een hele fijne eerste werkdag.

0: sluit je ogen. Breng je aandacht naar je ademhaling. Je bent hier. Je bent in het nu. Adem in. Ontspan. Relax. Don't do it. Help yourself and get to it. Relax. Don't do it. When you gotta go. En adem uit.
1: Als ze eenmaal in je hoofd zitten, gaan ze er niet meer uit. De hits uit de jaren 80. Vanaf morgen. De Joe 80's Top 80.

0: cassettebandje. New Kids on the Block.
1: Ja, fantastisch.
0: Zo. Begonnen eind jaren 80 al, hè?
1: Eind jaren 80, ja. Het was een van de allereerste echte nieuwerwetse boybands. Een voorbeeld voor velen later.
0: Je hoorde Step by Step in de singalong. Zometeen nog deze. Robbie Williams. Komt eraan.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer in.

0: KPN compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
2: Hé, hey, wat is dat?
3: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
2: Doe maar duur.
3: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave.
4: Greenwave.
5: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel-verkooppunt of kijk op opel.nl.
6: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
7: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets en woon tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor 990 euro. Joehoe, kom snel naar de winkel.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Oh, het riool is verstopt.
2: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel.
7: Kippie.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
9: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
10: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
9: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.

0: NH.nl. Mis niks en sla je slag.
1: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?

0: Ascent.nl/business.
1: Hoi, Freek hier van Ascent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Ascent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Ascent. Ascent, energie van vandaag.
2: De Theater Tiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rang-upgrade met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
1: En met de adviesmogelijkheden van Ascent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op ascent.nl/advies. Ascent, energie van vandaag.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Het weerbericht van Weerplaza. In het uiterste zuiden is er vandaag wat meer bewolking in de kleine...

0: Sometimes, zometeen nog Lee Towers, You Never Walk Alone. Het grapje Twin Towers is natuurlijk ook wel gemaakt.
1: Heel vaak.
0: Ja. En dat doet ons weer denken aan natuurlijk de hoofdstad van de wereld, de Big Apple, Frank Sinatra. En de theme from New York. New York, hoor je nu in de Joe Single.

0: toch ook een beetje voor de familie van Joe. Kijk, Timo komt nu binnen. Goedemorgen, Timpie.
1: Goedemorgen, jongens.
2: Ja. Ja. Onze brother, weet je wel. Van sister gaan we naar brothers. We zijn broers.
0: Zometeen bij Timoer gaan de hits van Joe natuurlijk lekker verder met Bryan Adams onder andere. Oh. En doe maar!
3: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
4: Doen! Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
7: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo. Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen... 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
13: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100... aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
14: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
15: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
16: Ga iets proberen met een reageerbuis vol blauw spul. Of ga lekker een plastic pijp in de machine steken. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
17: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
18: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
19: Yes!
18: Esso, omdat elke rit telt.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
21: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
2: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: 30 augustus start de week tegen kanker.
25: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
26: Jij waarschijnlijk ook.
27: Iemand die je dierbaar is.
28: Of was.
27: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
28: En de beste zorg.
27: Voor wie geef jij?
29: Doneer op kwf.nl.
30: KWF. Tegen kanker voor het leven.
31: Hoor je dat?
32: Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
33: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
27: Doneer op kwf.nl.
30: KWF. Tegen kanker voor het leven.
0: Dit is jou. 10 uur. Dit is het nu.nl nieuws met Renske van der Zalm.
34: Goedemorgen. Beveiligers op Schiphol leggen rond deze tijd hun werk eventjes neer. Doen ze omdat ze de werkdruk te hoog vinden. Schiphol werkt sinds begin dit jaar met minder beveiligingsbedrijven samen. 3 in plaats van 5. En sindsdien zijn er problemen, zegt vakbond CNV bij de NOS.
35: Na die overgang hebben wij heel veel klachten gehad van beveiligers over de werkdruk. En die situatie die is steeds erger geworden. Daar hebben we gesprekken over gevoerd. En uiteindelijk is er niks veranderd. Dus vandaar deze acties nu.
34: Door de staking kunnen er langere wachtrijen ontstaan op Schiphol. Onder meer de bagagecontrole ligt vandaag 3 keer een kwartier stil. Morgen stoppen de beveiligers 5 keer kort met werken. De NS gaat de drukte in de spits aanpakken. Vanaf vandaag zijn kaartjes aan de randen van de spits goedkoper, in de hoop dat reizigers een trein eerder of later pakken. De kortingskaartjes moeten wel minimaal een dag van tevoren worden gekocht. Reizigersorganisatie Rover verwacht er alleen niet te veel van, omdat veel mensen een OV-kaart van hun werk hebben of vastzitten aan vaste werktijden. Bij de grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Nevada zijn al meer dan 30 woningen verwoest. Toch lukt het de brandweer om steeds meer grip te krijgen op het vuur. De brand is nu voor ruim een kwart onder controle. Afgelopen weekend moesten tienduizenden mensen al vluchten voor het vuur. Meer dan 900 brandweerlieden zijn op dit moment nog bezig met blussen. En deze ochtend nog een hoop vragen over een peuter van 3 die gisteren een bijzonder uitstapje maakte. Hij was in zijn eentje in de trein gestapt van Rotterdam naar Eindhoven. NS-medewerkers kwamen het jongetje tegen en brachten hem naar het station in Breda, waar hij uiteindelijk weer werd herenigd met zijn moeder. Hoe lang de peuter precies alleen onderweg is geweest en waarom is nog altijd een raadsel. Krijg je het weer van Weerplaza. Op de meeste plekken schijnt vandaag de zon. Alleen in het uiterste zuiden is er wat meer bewolking en kan een klein buitje vallen. Het wordt 21 tot 25 graden.
0: Dankjewel, Renske. Gaan we even kijken naar de verkeersinformatie. En dan zien we dat de linker rijstrook op de A1 bij Barneveld dicht is na een ongeluk met een paar auto's. Het is een uur geleden al gebeurd. De Berger is erbij. En richting Amersfoort is de vertraging ruim een half uur.
36: De beste 80's horen bij Joe.

0: Show met Timo Perlin.
1: Een van de stemmers op de lijst is Kjeld Aspers. Kjeld, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Brian Adams staat bovenaan jouw lijstje met Heaven. Hè? Wat een prachtig liedje.
2: Ja, absoluut, ja.
1: Hoe kom je erbij, Betty?
2: Nou, dat komt eigenlijk door papa. Die heeft mij... Die heeft ze mij laten horen al 10 jaar geleden, denk ik. En toen eigenlijk altijd bijgebleven.
1: Wat goed. Wat mooi dat je het van je vader hebt. Ga je nog naar het concert toe toevallig ook?
2: Dit jaar niet, maar vorig jaar wel geweest.
1: Heel veel plezier. Oh, vorig jaar ben jij geweest?
2: Vorig jaar ben ik geweest op het Tourpark.
1: Nou, ik hoop dat hij erin staat. Vanaf morgen begint hij de 80's Top 800.

Meatloaf Fat Show, welkom op je dinsdag. Zoveel liedjes, zoveel leuke liedjes deze ochtend. Het voelt een beetje alsof we nog 10 afleveringen van B&B Vol Liefde moeten inhalen. Maar dat gaat ons lukken.

is vandaag 25 augustus. Staat in ieder geval op de scheurkalender. Ik trek er een blaadje af en vandaag op de mijn scheurkalender. De mijn scheurkalender staat. Wat is de favoriete sport van schapen? Wat is de favoriete sport van schapen? Dan moet ik hem omdraaien. Ja, ik was er heel bang voor. Ik vertel het je antwoord zometeen na dit liedje. En ik denk dat je het ook wel weet.

0: Edmonton. Joe met zometeen Frankie Valli. Tot zo. Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
2: Nu hou hè, dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
2: Nu?
1: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
2: Nu hou hè, dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring al klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling.

0: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is hij mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
13: Sloopmelk.
12: Mona?
13: Ja, ook sloopmelk.
12: Milner?
13: Sloopmelk.
12: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
13: Sloopmelk.
14: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pickwick 1 kopstee, een doos van 20 stuks, €1. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
15: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power Vaatwascapsules voordeelbox voor maar €23,99. Op naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Lunchen? Kom langs bij Kippie voor de lekkerste broodjes.
18: Kippie.
19: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
20: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
21: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
22: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
21: Dus waar moet je zijn voor de magic?
22: Jojo.
23: Get ready for the OG.
24: All y'all bitches on the look like me.
25: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
26: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
27: Dit is Joe met Timo Perlin.
28: Half elf, even oppassen, rij op de A2 bij Eindhoven. Ik zie op de camera dat er iets op de weg ligt. Ik zie niet helemaal wat, maar je moet wel even afremmen.

0: morgen is het zover. De Ethisch Top 800, samengesteld door luisteraars zoals Luc Jager in Zutphen. Hey Luc.
1: Hallo.
0: Hallo. Hoe was het om je lijstje in te vullen?
1: Nou, leuk.
0: Ja,
1: ik wil hem gewoon allemaal leuke nummers toevoegen. En ik hoop dat ze allemaal de lijst halen.
0: Je hebt er 40 toegevoegd, man.
1: Ja.
0: Oh, dat is echt heel veel.
1: Gewoon het maximum.
0: Ja, je hebt het maximum gedaan. Even doornemen met je, hoor. Ik vind deze goed, hoor. Billy Joel, Eyes Without a Face. Eyes Without a Face. Wat heb je hierover te zeggen, Luc?
1: Billy Idol is wel bekend van zijn rock- en punk-nummers. Maar dit is dan weer zo'n hele mooie ballad van hem. En dat vind ik wel leuk als artiesten iets totaal anders doen dan dat ze normaal doen.
0: Deze drum ook. Ja, goed. Gaan we naar...
1: Ja, dit is wel echt typisch Billy Idol.
0: Gaan we naar Modern Talking?
1: Ja.
0: Die heb je zelfs op 1 gezet, zie ik.
1: Ja.
0: Hoezo?
1: Ik vind het een heel erg leuk nummer. Door dit nummer ben ik ook veel meer naar jaren 80 muziek gaan luisteren en naar Eurodisco.
0: Ja, Eurodisco is het bijna inderdaad, ja. Pakken we deze, wil ik even helemaal doen. Oh!
1: Heerlijk.
0: Heb je hier nog iets over te zeggen of zeg je nee, Timur? Stop met praten, laat gewoon spelen.
1: Nou, dit is zo'n mooi nummer, gewoon spelen, denk ik.
0: Goed, dankjewel. Morgen beginnen we.
1: Alsjeblieft.

22 uur op de klok en dan zitten we midden in een orkaan van ethisch geweld. Absoluut. Yeah. Met een top 800. Dus nog even genieten van een lekkere 90s nummer 1. Nu het nog kan.

0: 46. Kwart voor 12, een officiële editie van Papa Appelsap zometeen weer. En het nieuws van 11 uur komt eraan. Renske, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, straks hoor je welke vakantiebestemming steeds populairder wordt.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Deze week bij Hema, vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
2: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot 570 euro welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
7: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
8: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
9: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
10: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat.

0: beren op de weg?
1: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika- en Canada-specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
2: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: De Kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
6: Kippie.
7: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
9: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
10: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
8: Nu bij Dirk, IAM's kattenbrokjes, €2,69. Die vinden ze lekker.
11: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
12: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
15: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
14: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
16: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
17: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
18: Voor wie zijn we ook alweer?
17: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
19: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
20: Dit is het nu.nl nieuws van 11 uur. Renske van der Zalm.
21: Goedemorgen. Kom op tijd naar Schiphol, maar kom niet te vroeg. Dat adviseert de luchthaven omdat er gestaakt wordt door de beveiliging op de luchthaven. Beveiligers leggen vandaag en morgen een aantal keer kort het werk neer. Dat doen ze vanwege de hoge werkdruk. Reizigers zullen wel merken dat er actie wordt gevoerd, zei de vakbond bij de NOS.
22: Ja, er zullen vast wel wat rijen ontstaan. We verwachten niet gelijk dat mensen massaal hun vlucht missen. Maar passagiers zullen er wel last van hebben.
21: Volgens NH zorgde de staking van vanochtend al voor 50 minuten vertraging bij de veiligheidscontroles. Het blijft onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in de Vondelkerk. In de nieuwjaarsnacht ging de kerk in Amsterdam in vlammen op. De politie zegt dat na onderzoek niet duidelijk is hoe de brand is ontstaan. Ook niet of vuurwerk een rol speelde bij de brand. Verder onderzoek zou volgens de politie niet zinvol zijn. In het dorp in Zuid-Frankrijk, dat gisteren werd getroffen door een tornado, hebben reddingswerkers 2 vermisten levend teruggevonden. Ze zijn licht gewond. Nog zeker 40 anderen raakten ook gewond, onder wie een zwangere vrouw, meldde Franse media. Hoe het met haar en haar baby is, is niet bekend. De schade in het dorp is enorm. Zo'n 300 huizen werden getroffen en meerdere woningen zijn zelfs compleet weggeblazen. En er gaan steeds meer toeristen naar Sint Maarten. In de eerste 6 maanden van het jaar zijn ruim 1,5 miljoen toeristen naar het Caribisch eiland gegaan. Dat zijn er meer dan vorig jaar. De meeste vakantiegangers kwamen uit de VS en Canada. Ook kwamen er meer mensen uit Europa. De grootste groep toeristen kwam met een cruiseschip naar Sint Maarten. Krijg je nog het weer van Weerplaza. Op de meeste plekken schijnt de zon. Alleen in Limburg is er wat meer bewolking en kan een klein beetje regen vallen. Het wordt 21 tot 25 graden.
20: File bij ons eigen Sint Maarten, dat is Apeldoorn-Noord. 5 kilometer, 12 minuten vertraging door een auto met pech. Showverkeer van Flitsmeister, veilige reis.
0: De beste 80's horen bij Joe. Horen bij Joe. Vanaf morgen de 80's top 800. 8 dagen lang 800 80's hits. Dit is Joe met Timo Perlin.
20: Ze stromen binnen de stemlijsten. Deze heb ik uitgeprint. Arne van der A uit Berchem. Dankjewel voor het stemmen op Toto met Rosanna. En wil jij het ook doen? Dan kan je nog tot 6 uur vanavond stemmen op joe.nl.

afgelopen zaterdagnacht in een of andere vuige clubtent te dansen op Lowlands. Dat was zwaar, dat was hard werken, want er was zo'n DJ die alleen maar van die hele vuige, onbekende liedjes aan het draaien was. En toen ineens hoorde ik die iconische pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Ja, en dan ben je daar wel aan toe, zeg. Hele publiek gillen daar.

0: '80s top 800. Deze staat op het stemlijstje van Iris in Nijmegen. Die zegt, ach, dit liedje. De ruzie met mijn broertje. Wie de cd op zijn kamer mocht luisteren. Iris.
1: Het is menig keer natuurlijk keihard op de deur gebonst, omdat de een de cd opeiste om op hun eigen kamer te kunnen luisteren.
0: Wat goed. En waar is die cd nou dan eigenlijk?
1: Ja, nou, dat vroeg ik mijn laatste keer af.
0: Nou, dan moet je snel opzoeken. Dankjewel voor je stem. En ga morgen luisteren naar de 80s Top 800.
1: Helemaal super.
0: Dankjewel. Dit is Joe. Met Earth, Wind & Fire. Nee, zonder de wind natuurlijk. Dit is Journey Kaagman gewoon.

0: 70s, 80s en 90s. En wakker worden met een lach elke ochtend met de Koen en Sander Show. Welkom bij Joe. Ga zo meteen luisteren. Tenminste, als je met me meeluistert. Naar de Bee Gees. En om kwart voor 12, nieuwe editie van de verkeerd vertalen songteksten in Papa Appelsap. Vandaag een liedje van Michael Jackson, Dirty Diana.
1: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
2: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
3: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
8: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk. Want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Nu bij Dirk, hak groente of appelmoes, 99 cent. Dat is geen geld.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
11: Ons CW-fotoboek is er.
12: Spannend!
11: Wat is hij mooi geworden?
12: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
11: Het voelt alsof we er weer zijn.
13: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
14: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
13: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: Odido Shop. Mis niks en sla je slag.
1: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal €1.

0: to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Het is gekkenhuis bij Leenbach.

0: alleenbakker.nl.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat zie je van Jumbo.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
4: De kippiepan, woordenvol kiphapjes. Klaar binnen 30 minuten.
5: Kippie.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
7: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland... of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
7: Ook extra voordelig bij Trekpleister, WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
9: Dit is Joe met Timo Perlin.
10: Je staat vast op de ringweg van Eindhoven bij knooppunt Batendorp. Dat komt door een vrachtauto met kapotte band. Sterkte daar. 11:30.
11: Bee Gees komen eraan.

lijst die we van morgen tot volgende week woensdag uitzenden is nog heel even geheim. Maar in de editie van vorig jaar was Careless Whisper daar de allergrootste hit. En dit is het chille broertje ervan. Zelfde jaartal, zelfde toonsoort. Maar waar de seks bij George Michael de sax huilt van drama, heeft Sade gewoon de sax met ultieme seks. De Smooth Operator bij Joe.

0: prachtige Zeeuwse Walcheren. Is het wel Walcheren, Remco? Want soms roep ik maar dingen, dan denk ik, ja, ik weet het eigenlijk niet eens zeker.
1: Ja, volgens mij wel. Ik kom maar origineel uit Goes, dus ik weet het eigenlijk ook niet.
0: Je kent je eigen topografie nog niet helemaal nog.
1: Nee.
0: Goes is volgens mij een eilandje verder. Ik bedoel, dat is wel hetzelfde natuurlijk in hetzelfde gebied. Maar volgens mij is dat één dan weer. Dat is die...
1: Noord-Beveland.
0: Zuid-Beveland.
1: Zuid-Beveland.
0: Ja. Ja, Zuid-Beveland. Oh, wat lekker. Hey, we gaan het makkelijker maken. Jouw mama appelsap die je hebt ingeleverd. Dirty Diana van...
1: Michael Jackson.
0: Oh! Hey, liefhebber van Michael Jackson?
1: Zeker.
0: De muziek? Ja. En wanneer hoorde je deze mama appelsap ooit? Weet je nog wanneer deze is opgekomen bij je?
1: Ik heb Dirty Diana eigenlijk recentelijk pas echt leuk leren vinden. En ja, het was er eigenlijk meteen, deze appelsap.
0: Wat gaan we horen aan het eind? Hoeveel seconden moeten we scrollen ongeveer in het liedje?
1: 4 minuten en ongeveer 15 seconden.
0: 4 minuten 15? Wat hoor je Michael Jackson zingen dan?
1: Je hoort Hey Motherfucker.
0: Wat?
1: Hey Motherfucker.
0: Hey Motherfucker, dat is helemaal niks voor Michael Jackson. En hoe zingt hij het? Dan kunnen we een beetje, verwachtingsmanagement.
1: Hey Motherfucker.
0: Oh, geweldig. Hij blijft ook maar doorgaan ook.
1: Ja, hij blijft heel lang doorgaan.
0: Oké, we gaan luisteren.

0: Het maakte wel een stuk stoerder in deze.
1: Ja, klopt. Het past wel een beetje bij het liedje.
0: Ja, heel mooi. Je hebt iets nieuws toegevoegd aan Dirty Diana van Michael Jackson. Mag ik heel hartelijk danken. Remco in Middelburg.
1: Dankjewel.
0: Doei. Zelf een mama appelsap voor papa appelsap. Laat het me zo snel mogelijk weten. Ga naar joe.nl.

0: Michael Jackson hoorde je in de Papa Appelsap van vandaag. We gaan over naar Alain. Goedemiddag, maar Alain.
1: Ja, goedemiddag. Met zometeen een update over het ernstige busongeluk met Duitse scholieren van laatst.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
5: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
6: Met

0: anders doet.
1: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hanson zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
2: Ga naar een kast vol vleesetende bloemen en rondfladderende vlinders. Of ga lekker naar een opgezet dier kijken. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Bij Ter Stal zijn we een tikkie over de top met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen...
6: Mama.
5: Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
8: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse... het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes... en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we het van weer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Deze week bij Hema. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Ben ik aan de korting?
5: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
9: Maar hey, met de nieuwe

0: Dit is het nu.nl nieuws van 12 uur. Hier is Alain Altena.
1: Goedemiddag. Ze zijn bijna allemaal weer thuis. Het gaat om de Duitse scholieren die gisteren in de bus een ongeluk kregen. Het gebeurde op snelweg A28 bij het Gelderse Wezep. Gaan de omstandigheden goed met ze, schrijft een Duitse krant. Maar ze hebben wel snijwonden en kneuzingen. 16 mensen werden na het ongeluk naar het ziekenhuis gebracht. En 2 leerlingen hebben daar afgelopen nacht geslapen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Het blijft een raadsel waardoor de Amsterdamse Vondelkerk in brand kon staan afgelopen nieuwjaarsnacht. Na onderzoek zegt de politie nu, we kunnen er niet meer achter komen. Er is onder meer gekeken of het vuurwerk is geweest of dat de brand is aangestoken. Maar eventueel bewijs is verloren gegaan door de vlammen. En ook gesprekken met de buurt en camerabeelden hebben niets opgeleverd. Dan een nieuwe zoekactie in België, in de buurt van waar gisteren het lichaam van een kind werd gevonden. Dat is waarschijnlijk een maandenlang vermist jongetje van 5. Zijn vader verdween tegelijkertijd, van hem ontbreekt nog ieder spoor. Het blijft onduidelijk wat er precies is gebeurd. Tientallen agenten kammen nu volgens Belgische media een gebied uit met onder meer ook speurhonden. En een nachtje slapen in de trein om daarna wakker te worden in Denemarken of Zweden. Dat lijkt binnenkort te gaan gebeuren. Er zijn plannen voor een nieuwe nachttrein vanuit Amsterdam naar Kopenhagen en Malmö. Daarmee zou er na jaren weer een directe treinverbinding komen tussen de Benelux en Scandinavië. Ja, over 1,5 jaar moet het rond zijn. Het weer van Weerplaza, veel zon, alleen in het zuiden zijn er meer wolken. In Zuid-Limburg kan later ook een beetje regen vallen. Het wordt 21 tot 25 graden.
2: Rijkswaterstaat laat weten dat vanavond de afritten van de A12 Maarn en Veenendaal-West zijn afgesloten. Want die worden voorzien van nieuw asfalt en stiller asfalt.
3: De beste 80's. Horen bij Joe. Vanaf morgen de 80's top 800. 8 dagen lang 800 80's hits. De Joe 80's Lunch met Timo Perlin.
4: Het voorprogramma voor die 80's top 800 is dit. En misschien kan je nog wat inspiratie uithalen voor je stemlijstje die je tot 6 uur vanavond in kan leveren. Deze staat op het lijstje van David in Kerkdriel. Die zag vorig jaar de films Deadpool en Wolverine. Heeft hij ook gezien, Wolverine. En daar zat deze in. En dan zegt hij, dit is...
5: Wat zegt hij ook alweer?
4: Dit is... Oh, ik ben hem kwijt. Maar hij zegt iets geweldigs erover.